ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van twee jagers-verzamelaars. De oudste leefden mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een

0: kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.

Boekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo. De hits.

0: Omroep Venlo.
1: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: og Mo Fenlo.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venlo.
1: Also on DAB+.
2: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Umroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Umroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

Punt. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT met 49 mensen aan boord heeft gisteren een ernstig ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en legde een link met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. Het weer nog, eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon, en het wordt een graad of 19.
0: Het verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
3: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden geglijden.
2: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
4: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
2: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
6: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
7: Tot ziens in onze winkel.
6: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
8: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor ons.

Mam heeft me dat kussen. Waar nog niet zo groeit. Jong liefst er goed. En trekt niet zo'n snoer.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. In de bus zaten 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. De komende jaren gaat de energierekening omhoog, blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat komt onder meer door investeringen in het stroomnet. En in de VS worden vandaag weer de aanslagen van 9/11 herdacht. Tot nu toe werd bij de herdenking 6 keer een klok geluid. Voor iedere losse gebeurtenis op de dag 1. Maar vanaf vandaag worden dat er 7. Het extra moment stilte dat erop volgt is voor alle mensen die in de jaren daarna ziek zijn geworden door de giftige stoffen die vrijkwamen door het instorten van de torens. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger, af en toe zon en een graad of 19.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Classics, hits and songs from the region.
5: De klassiekers van toen. De hits van nu. Beste uit de regio.
4: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
5: Omroep Venlo.
6: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me to no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: maar stiekem hopen en stiekem wensen, maar altijd door blijven gewoon.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
2: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland komen.
1: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
3: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
1: Ook een andere talkshow-presentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van

0: en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Kaarbundel. Wolweverstraat, Venlo Noord.
1: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Gift Card. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Radio. Internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn omgekomen bij het ernstige busongeluk met Nederlanders in Zwitserland. In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Die week mogelijk uit voor een rotsblok. De bus schoot door de vangrail en sloeg toen om. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. Die werd gevonden in Duinkerken. Er zou een link zijn met de organisatie van Bolle Jos. De komende jaren gaat de energierekening omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. Het aanpassen van het volle stroomnet wordt doorberekend aan klanten. Het weer vanuit het westen trekt er een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19.
0: Het verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Gorkum naar Breda staat file tussen Oosterhout en Breda-Noord 6 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Vught 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Tussen Roermond en Susteren rijden geen treinen door herstelwerkzaamheden. Er rijden wel bussen. Waarschijnlijk duurt dit nog tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
3: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
2: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
4: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen, met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
2: De vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog is bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Roermond en Susteren rijden geen treinen. Dat komt door herstelwerkzaamheden aan het spoor. Er rijden wel bussen. Waarschijnlijk duurt dit nog tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van in echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Mmm, lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
7: Tot ziens in onze winkel.
6: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
8: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste

Goedemorgen, dit is Vitamine Venlo, jazeker. Niet met Ruud Fleuren nu, nee, het is Harald Bauer. U moet het met mij doen nu. We gaan elke week elkaar afwisselen, Ruud en ik. En dit keer ben ik aan de beurt, dus ik wens jullie veel plezier. Nou, de dag van de scheiding, 11 september. Jazeker, 11 september is niet van oorsprong de dag van de scheiding trouwens. In Nederland wordt de dag van de scheiding ieder jaar gehouden op de tweede vrijdag van september. En in 2026 valt die tweede vrijdag op 11 september, dus vandaag. En de keuze voor september hangt samen met een historische gebeurtenis op 15 september 1796. En toen werd in Nederland de eerste echtscheiding uitgesproken. En rond die datum wordt sinds 2010 aandacht gevraagd voor het belang van goede begeleiding bij scheidingen. De dag is ingesteld door de Vereniging van Familie- en Erfrechtadvocaten. Ja, in Nederland eindigde in 2025 ongeveer 24.555 huwelijk in een echtscheiding. En daarnaast gingen er 4.289 geregistreerde partnerschappen uit elkaar. Nou ja, omgerekend betekent dat voor huwelijken ongeveer 67 echtscheidingen per dag en ongeveer 2,8 echtscheidingen per uur. Nou ja, vaak wordt ook gezegd dat ongeveer 1 op de 3 huwelijken uiteindelijk in een scheiding eindigen, helaas. Maar wat gebeurde er allemaal in het verleden op 11 september? Ja, op 11 september 1702 was het begin van het beleg van Venlo. De belegering van Venlo tijdens de Spaanse Successieoorlog begon op 11 september 1702. En geallieerde troepen omsingelden de stad, die toen deel uitmaakte van de Spaanse Nederlanden. Uiteindelijk viel Venlo op 23 september 1702. En dan in 1973 hadden we de Chileense staatsgreep. In Chili pleegt generaal Augusto Pinochet in staatsgreep. Het democratisch gekozen bewind van Salvador Allende wordt omvergeworpen. Allende zou in de ogen van de coupplegers en de VS te links zijn. En de VS steunde de staatsgreep. Allende pleegt later die dag nog zelfmoord. Ja, en dan de Lewinsky-affaire op 11 september 1998... Het rapport van de Amerikaanse onafhankelijke aanklager Kenneth Starr over de Lewinsky-affaire meldt dat president Clinton zich schuldig heeft gemaakt aan mijnheid. Beïnvloeding van

getuigen en tegenwerking van gerechtelijk onderzoek en misbruik van zijn macht. Van zijn macht. Ja, Clinton heeft een buitenrechtelijke relatie gehad met stagiaire Monica Lewinsky. En dan, op 11 september 2001, ja, die verschrikkelijke aanslag destijds. De aanslag op het World Trade Center, ja, wie kan het zich nog niet herinneren. De vierde waarschijnlijk bedoeld door het Witte Huis. De aanslag die destijds heeft plaatsgevonden, bereikte zijn doel echter niet. De passagiers overmeesterden de kapers, maar het vliegtuig dat stortte desondanks neer in Pennsylvania. En ook de Twin Towers werden uiteraard geraakt. Later blijkt de islamitische terreurorganisatie Al-Qaeda achter de aanslagen te zitten. En George Bush, de president, verklaart de oorlog aan het terrorisme. Op 11 september 2025 werd ook bekend dat John Lammers per direct vertrok als trainer van VVV Venlo. En Peter Unicke werd vervolgens opgevolgd door de huidige trainer Marinus Dijkhuizen. En vanavond de wedstrijd VVV tegen Top Os. En VV staat nu 7e met 9 punten, Top Os 18e. Dus dat zal wel een leuke wedstrijd worden vanavond.

You Too, With or Without You. En daarvoor hoorden jullie Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Ja, we proberen met Frank Burum contact te krijgen. Frank is onze vaste weerman. Maar de verbinding krijgen we helaas nog niet tot stand. Dus we proberen het dadelijk nog een keer. En ja, even kort nieuws. In Venlo hebben we een nieuw zwembad. Ja, en dat heet De Ploens. Hij is officieel geopend na een succesvol openingsweekend. En verder start de gemeente met nieuwe GFT+E-containers. Voor hoogbouwbewoners en komt de invoering van de zero-emissiezone in het centrum steeds dichterbij. Ook wordt gewerkt aan herstel van het historische goudleer in het stadhuis. En is de renovatie van het buitenbad in Venlo begonnen. En dit was even het lokale nieuws.

0: van Dick Hout.
1: Vitamine Venlo. Jouw ochtendboost.
2: Dit is Omroep Venlo.
0: Nou, we proberen contact te krijgen met Frank Beurum. Dat lukt helaas nog niet. We gaan nog even kijken of we dat tot stand kunnen brengen, dat contact.

0: Dat was Harold Konings, ja, oftewel Harold K. met zijn nummer Happeneert. Happeneert is misschien wel het bekendste nummer van Harold Konings, die optreedt als Harold K. Hij komt uit Susteren. Het lied verscheen in 2014 op het album Happeneert en groeide uit tot een grote Limburgse regionale hit. En het bereikte zelfs de nummer 1 positie in de L1 Limbo Top 10. Het nummer gaat over Happeneert, een klein bedevaartsoord aan de Maas in Belgisch Limburg, vlak over de grens. Het dorpje bestaat volgens Harold K. uit een kerk, een café en een kapel. Maar voor hem staat het symbool voor rust, bezinning, inspiratie en vriendschap. De tekst is grotendeels in het Limburgs geschreven en in het lied fietst de hoofdpersoon naar Happeneert op zoek naar houvast en antwoorden. Het is geen traditioneel religieus nummer, maar eerder een lied over twijfel, hoop en het zoeken naar betekenis. Ja, en dan komen we op zaterdag 19 september uit. 19 september vindt de 25e editie van de Nacht van het Limburgs Leed plaats. En ook tijdens de Nacht van het Limburgs Leed zal Harold K. een optreden verzorgen. Onder andere bij ons op de bühne bij de top Venlose 100. Omroep Venlo is aanwezig via een live radio-uitzending met de presentatie dus van de Venlose 100 op het terras van de Klep tussen 11 en 7 uur. En voor wie de hele top wil volgen, de uitzending begint om 9 uur in de radiostudio. Op het terras zijn er naast Harold K. optredens van Kitty Roeven, Evel Blauw met Jean-Paul Joosten, Christopher Rijmen samen met haar dochter Marieke, Sef Tisse met Egbert Deriks en misschien een optreden van de nieuwe nummer 1.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Headlines.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. Hoeveel doden er zijn, is nog altijd niet bekend. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg zijn gisteren een dode en 2 gewonden gevallen. De 3 zouden kort daarvoor hebben ingebroken bij een tankstation in Kessel. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Het zijn Sabalenka en Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor een Amerikaanse tegenstander. Het weer bewolkt en geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Roermond en Susteren rijden geen treinen door herstelwerkzaamheden aan het spoor. Er rijden wel bussen. Waarschijnlijk duurt het nog tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

to self. Douwe Bob. Ja, een mooi ontroerend lied over de lessen die hij van zijn vader meekreeg. Het nummer herinnert ons eraan om niet alleen de praktische dingen te onthouden, maar vooral de mensen om ons heen te laten weten hoeveel ze voor ons betekenen. Nou, dat is toch een prachtige tekst.

Raccoon Oceaan bij Vitamine Venlo. Ja, en dan het weer. We hadden Frank Burm graag in de lijn gehad. Maar dat gaat op een of andere manier niet lukken. Dus excuses daarvoor. Maar vandaag is het aangenaam na zomerweer. Dat hebben we ondertussen wel gemerkt. En perfect om op uit te trekken. Ja, de daglengte bedraagt bijna 13 uur vandaag. Waardoor we nog volop van het daglicht kunnen genieten. En vanavond blijft het tot 8 uur licht. En kunnen we genieten van een fraaie septemberavond. En wat kunnen we verwachten voor het weekend? Nou ja, zaterdag veel bewolking tot afwisselend zonnig. En een middagtemperatuur rond de 19 tot 22 graden. Het is vrijwel droog weer met slechts een kleine neerslagkans. Ja, en zondag iets meer bewolking, een temperatuur rond 20 à 22 graden en een toenemende kans op buien, vooral later op de dag.

0: Under Pressure. Ja, Queen en David Bowie.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
6: De dag begint met
7: Vitamine Venlo.
0: Ja, goedemorgen. Dit is inderdaad Vitamine Venlo. Stef Tisse en Egbert Derricks, ja, die komen met een album, Funs. En dan gaat het uiteraard over Funs van Grinsven. Ja, marathon Stef Tisse en pianist-componist Egbert Derricks presenteren tijdens de Nacht van het Limburgs Leed het nieuwe album Funs. Het is een voorproefje voor de voorstellingen over het leven van Funs van Grinsven later dit najaar in de Maaspoort. En Egbert Derricks heeft nieuwe muziek gecomponeerd op gedichten van Funs van Grinsven. En op het album staan ook twee klassiekers uit het oeuvre van Funs. Waarbij de oorspronkelijke zang en het pianospel van Glenn Corneille samensmelten met de zang van Stef Tisse en de piano van Derricks. De presentatie is dus op zaterdag 19 september tijdens de Nacht van het Limburgs Leed in Domani. En Tisse en Derricks worden daar bijgestaan door Emil Sarkovic. Op het album is ook klarinettist Leo Jansen te horen. En Leo Jansen is bekend van het Metropoolorkest. En ze zijn te horen tussen 9:15 en 9:45. En Stef en Egbert gaan dan gaan dan uiteraard hun muziek brengen. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Nou ja, en daarnaast komen ze ook op ons podium. We hebben de Venlose 100 uiteraard op 19 september... tijdens de Nacht van het Limburgs Leed. En we staan dan op het terras van de Klep. Ja, en hoe laat zal Stef en Egbert dan optreden? Dat zullen jullie misschien willen weten. Nou ja, dat is dan tussen 4 en 5. We weten niet precies de tijd, maar rond de klok van 4 en 5... daar ergens tussenin, zullen ze hun optreden gaan doen.

Viva la vida. Ja, Coldplay, uiteraard. Sportpark Heringerberg wordt komende zaterdag officieel geopend. En sinds november 2024 is er gewerkt om het sportpark klaar te maken voor de komst van voetbalclub FCV, de voetbalclub van het Ven. En vanaf dit voetbalseizoen kan de club zijn wedstrijd op de gloednieuwe velden spelen. Zaterdag is er van alles te doen met het sportpark, met om 4 uur het officiële moment van openen. En in de ochtend zijn er jeugdwedstrijden in Stormbaan, in Springkussen. En later in de middag worden er bekerwedstrijden gespeeld en de dag wordt afgesloten met muziek. En daarnaast wordt na de opening de gedenkplek voor overleden erelid Piet Timmermans onthuld.

0: Shot in the Dark. En we hoorden Cressip.
1: Iedere vrijdagochtend tot 11 uur.
2: Vitamine Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: U2 en Ed Sheeran hoorden jullie. Ja.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N279 van Helmond naar Den Bosch staat file tussen Beek en Donk en Keldonk 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep Venlo.
5: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.
6: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Omroep Venlo 96.9 FM.
1: Vitamine Venlo.
2: Vitamine Venlo.

0: Go Your Own Way, Fleetwood Mac.
1: Goedemorgen, dit is Harold Power.
0: Ja, inderdaad. Geen Ruud Fleuren nu? Nee, we hebben de taak een beetje verdeeld, zullen we maar zeggen. Ruud is de volgende week aan de beurt en dan ik weer. Dus we gaan om en om. Ons programma Vitamine Venlo gaan wij presenteren. Ja, steeds meer Nederlanders hebben moeite met basisvaardigheden als lezen en schrijven. En zo ook in onze gemeente. En deze week was er in het Taalhuis in Venlo extra aandacht voor het thema tijdens de jaarlijkse week van lezen en schrijven. 36% van de Venlonaren heeft moeite op één van de vlakken van basisvaardigheden. En dat is meer dan 1 op de 3 inwoners, schetst Monique Stoffels, projectleider bij het Taalhuis in Venlo. En deze week bleek nog dat 15-jarigen vaker moeite hebben met lezen. 4 op van de 10 jongeren kunnen niet goed lezen of om mee te kunnen... Ik struikel gewoon over de woorden. Om niet goed genoeg lezen om mee te kunnen met het middelbare schoolniveau. En Stoffels geeft aan dat dit niet meteen betekent dat deze 15-jarigen laaggeletterd zijn. Nee, ze hebben nog alle kans om te leren, aldus Stoffels. En we doen veel in samenspraak met scholen. We proberen te stimuleren dat mensen zelf naar de bibliotheek komen, zodat we kunnen laten zien wat we te bieden hebben. Het lezen aantrekkelijker maken, lezingen en workshops.
2: Hallo mensen, ik ben Chantal Jansen en geluisterd naar Omroep Venlo.

0: is vitamine
1: Hallo
0: vinden.
1: In de Yellow. Ja, Herfst aan de Band en Chantal Jansen hoorden we nu. En ja, dit nummer staat dus op die speciale plaat. Liedjes voor de eeuwigheid nummer 2. Ja, en deze plaat is ter ere van het oeuvre van Frans Pollux. Ja, dat gaat dus 19 september, dus volgende week zaterdag gaat dat allemaal gebeuren. En in de hele stad zullen er allerlei optredens plaatsvinden. Dus ja, ik zou zeggen, gewoon naartoe gaan. Heel mooi. Er komt een energieopslagsysteem in de buurt van het windmolenpark op Greenport Venlo. De opgewekte stroom van de windturbines kan hier worden opgeslagen en op een later tijdstip te worden gebruikt. Een energieopslagsysteem is een soort grote batterij die stroom opslaat op momenten dat de stroom goedkoop is en er veel van beschikbaar is. De opgeslagen stroom kan aan het elektriciteitsnet worden toegevoegd op het moment dat er veel vraag is. En hierdoor blijft het stroomnet beter in balans. Ja, windpark Greenport Venlo bestaat uit 9 windmolens die langs het spoor tussen Venlo en Horsseveen liggen. En 6 turbines liggen ten noorden van de A67 en 3 in de oksel van de A67-A73. Ja, we hebben ze allemaal een keer gezien natuurlijk, van die hele grote dingen. En samen zijn deze turbines goed voor het opwekken van elektriciteit voor ongeveer 40.000 huishoudens. Dus dat is niet mis. En de batterij wordt alleen opgeladen met stroom die door het windpark wordt opgewekt. Ja, wat krijgen we meer met deze uitzending nog? Wij krijgen uiteraard Thijs Bennings nog in de uitzending. En Thijs doet een vooruitblik naar Nedenskoplein. Want Nedenskoplein begint weer. En dan kunnen we horen welke gasten er allemaal aanwezig zijn.

This is all I be. Ja, Nona is een Belgische zangeres. Voluit Nona van Brakel heet ze. Die bekend staat om haar soulvolle stem en een mix van soul, pop en blues. De song verscheen in januari 26 als onderdeel van haar album Letters to My Habits. Een belangrijke boodschap uit het nummer is: accepteer wie je bent. Want jezelf proberen te veranderen om in andermans verwachtingen te voldoen, om aan andermans verwachtingen te voldoen, werkt uiteindelijk niet. En dat maakt het een kwetsbaar en eerlijk lied.

0: Chad Bress. Bull Jam. Ja, wat gaan we doen met het weer? Nou ja, vandaag is het in ieder geval aangenaam nazomerweer en perfect om erop uit te trekken. Ja, waarom niet? Pak de fiets en ga er lekker op uit. Ja, de daglengte bedraagt bijna 13 uur, mensen. Waardoor we nog volop van het daglicht kunnen genieten. En vanavond blijft het tot 8 uur licht en kunnen we genieten van die fraaie septemberavond. Misschien wel leuk om een barbecue te doen of zo. Wie weet.
1: Vitamine Venlo.

0: beter dan het was.
1: Goedemorgen, dit is Harold Power.
2: Ja, goedemorgen. Dat was Hoogtevrees van Bente. Prachtig nummer. Wat gaan we doen nog in deze uitzending? Nou, we krijgen in ieder geval nog Thijs Pennings in de uitzending. En Thijs is onze hoofdredacteur die ook, ook medeverantwoordelijk is voor In Disco Plein. Ja, het talkshowprogramma wat wij iedere week normaal gesproken op vrijdag altijd doen. En we zijn weer met een nieuw seizoen begonnen. Ja, dit wordt de eerste uitzending weer. En wie er allemaal in de uitzending zit, daar gaat Thijs het een en ander over vertellen.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Erin zaten 49 mensen. Hoeveel doden er zijn, is nog altijd niet bekend. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg zijn gisteren een dode en twee gewonden gevallen. De drie zouden kort daarvoor hebben ingebroken bij een tankstation in Kessel. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Het zijn Sabalenka en Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor een Amerikaanse tegenstander. Het weer bewolkt en geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam staat file tussen Willemstad en de afrit Numansdorp 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht. En het rijdt langzaam op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Ulvenhout 3 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: En dit is alweer Vitamine Venlo tweede uur. We hebben het net nieuws gehad. Wat gaan we allemaal nog doen? Ja, Thijs, wat ik al aankondigde, komt nog in de uitzending. Over misschien 10 minuutjes ongeveer. Maar ik heb nu een speciaal nummer klaarstaan. En dat nummer heeft misschien wel een klein verhaaltje nodig. Het gaat in ieder geval over de Herfsthalen Band. Nou ja, die kent iedereen wel een beetje in Venlo. En ze hebben uiteraard furore gemaakt bij Pinkpop. Ze hebben mee mogen doen met Pinkpop. Nou, dat was natuurlijk wel een fantastische ervaring voor de jongens. En is de timmer echt hard aan de weg. En wat ik al eerder zei, we hebben 19 september de Nacht van het Limburgs Leed. Nou, volgende week zaterdag, dan zijn er allerlei optredens buiten onze eigen top Venlose 100 natuurlijk bij de Klep, die wij om 11 uur daar starten. Maar de Herfsthalen Band, die treden dus op het hoofdpodium op de Meert. Voor het stadhuis. En dat is om 20:30. En dat wilde ik even zeggen. En dat nummer wat ik nu ga draaien, ja, dat heeft denk ik voor menige Venlonaar wel een betekenis.

0: Dancing Queen. Ja, en gouden ouwe uit 1976 alweer. Ja mensen, de tijd vliegt. Ja, we hebben ondertussen Thijs Pennings in onze studio. En Thijs, jij gaat een voorbeschouwing doen op Nidens Koplein voor vanavond.
1: Goedemorgen, Harold. Goedemorgen. Ja, we hebben vanavond weer de eerste van het nieuwe seizoen, inderdaad. Nieuw seizoen in Dinscoplein, iedere vrijdag weer vanaf vandaag.
0: Had je een goede vakantie gehad, trouwens?
1: Ik heb een prima vakantie gehad,
0: zeker. Dat is ook belangrijk.
1: Jij ook?
0: Ja, zeker, zeker.
1: Goed zo. We beginnen vandaag met wel een beladen onderwerp. Het is de week van de suïcidepreventie, met allerlei activiteiten, ook in Venlo. Gisterochtend was bijvoorbeeld de Walk into the Light. Heel vroeg op de ochtend best een grote groep die bij de Grote Heide ging wandelen. Net voor zonsopgang en dan op die manier richting het licht liep. Daar zijn we bij geweest. Dat is vanavond te zien in de uitzending. Maar we gaan het ook aan tafel hebben over dit onderwerp. Er is vanavond ook een talkshow in Maaspoort. Nog Lampje erop heet dat, waarin er aandacht voor is. Om toch in ieder geval het taboe te doorbreken. En dat mensen eerder open durven praten over mentale gezondheid. Ja. En zaken waarmee ze te maken hebben.
0: Het is nog een steeds groter probleem in de maatschappij, heb ik het idee.
1: Dat zou best kunnen. Ik kan me voorstellen dat de druk inderdaad voor sommige mensen best wat groter wordt. Dat zie je natuurlijk bij de jeugd al met sociale media en zo. Ja. Dus dat kan allemaal meespelen natuurlijk. Ja. Dus daar gaan we het vanavond over hebben met onder andere Emmy Zegers. Zij is regisseur Noord-Limburg van Limburg staat op. Zij proberen dus inderdaad het onderwerp bespreekbaar te maken en daar iets aan te doen. Ook met Melanie Linsen, die gisteren die Walk into the Light heeft georganiseerd. Janina Wiesner was daar ook bij. Zij is ervaringsdeler. Ze heeft verteld uit eigen ervaring. En we hebben daarbij ook muziek van Lisanne Keidenaar, zangeres. En zij heeft een liedje gemaakt nu eigenlijk voor haar overleden vriendin. Schoolvriendin die ze kende. Die een einde aan haar leven heeft gemaakt.
0: Okay.
1: Dus we hopen toch ook inderdaad door die persoonlijke verhalen. Dat is toch waardoor het wat dichterbij komt. Ja. En het onderwerp ook wat minder abstract wordt. En die hopen we op deze manier te kunnen vertellen vanavond.
0: Maar wel ook vrolijkere onderwerpen.
1: We hebben ook een vrolijker onderwerp, want het is ook dit weekend de voorstelling Bandje. Eerder dit jaar ging er een bus door Belgisch en Nederlands Limburg om verhalen op te halen van bewoners die bijzondere verhalen hebben gekoppeld aan oude cassettebandjes die ze thuis hebben liggen nog.
0: Leuk.
1: Nou, allerlei mensen hebben zo'n cassettebandje ingeleverd. Er zijn er een aantal geselecteerd waar echt verhalen rond zijn gemaakt. En dat heeft geresulteerd nu in een voorstelling. Die is in Belgisch Limburg al een keer opgevoerd. Venlo heeft nu de Nederlandse primeur. Het wordt eigenlijk een soort rondleiding door de stad. Het begint in Maaspoort ook met een korte voorstelling. En van daaruit gaan mensen met een cassettebandje een route lopen door de stad, waar ze op allerlei bijzondere plekken komen. Het is eigenlijk een hele interactieve en grappige voorstelling. Lubert Priems is de man achter die voorstelling. Die zit vanavond aan tafel. We hebben Joke Emmers, een Vlaamse actrice die een belangrijke rol daarin speelt. En Martin Kesselmans, hij is een van die mensen die zo'n cassettebandje heeft ingeleverd met een verhaal. En zijn verhaal is dus een van de verhalen die mensen eigenlijk nu in de voorstelling te horen krijgen. Ja. Hij is Venonaar en dus een van de hoofdrolspelers eigenlijk op die manier ook. Ja.
0: Heb jij nog cassettebandjes?
1: Ik vrees van niet. Ik ben nog van de generatie die ze nog net heeft gehad, zeg maar. Ja. En ik kan me dat begin jaren 90 wel herinneren. De eerste keren dat je dan de muziek en dat je dan ook inderdaad de top 40 ging opnemen. Ja. Inderdaad de liedjes die je graag wilde horen. Dan had ik bij Don van den Berg al het top 40 blaadje gehaald. En dan wist ik precies op welk moment ik moest gaan opnemen. Dus ik heb dat nog net meegemaakt, maar ik heb ze niet meer. Nee,
0: heel herkenbaar. Nee. Ja, leuk man.
1: Ja, dus die twee onderwerpen vanavond in de Nidenscoplein.
0: Nou, heel interessant. Dus ik zou iedereen vragen, ga kijken.
1: Ja, 6:30 zijn we er weer.
0: 6:30, Nidenscoplein.

was Danny Vera, onmiskenbaar. Ja, maar toch steeds meer countrymuziek heb ik het idee de laatste tijd. Ook Douwe Bob heeft een prachtig nummer uitgebracht over zijn vader. En nu dus, ja, in dit geval Danny Vera natuurlijk. Ja, VVV-verdediger Gabin Blancard, die kennen we uiteraard allemaal wel, voor de echte VVV-aanhangers. Een hele goede verdediger. Ja, die schudde de teleurstelling van die misgelopen transfer van zich af. Hij wilde zelf graag, maar het was te laat, aldus zijn trainer. Ja, Gabin Blancard hoopt al sinds vorig jaar op een transfer. En toen er afgelopen transferperiode eindelijk een bod op tafel lag voor hem, zei VVV nee. En toch lijkt juist die teleurstelling hem op dit moment een betere speler te maken. Goed voor VVV natuurlijk. Ja, want tijdens de training van VVV is Blancard voortdurend hoorbaar. Hij praat, coacht, stuurt. In aanwijzing, in aanmoediging, in armgebaar. Ja, hij is voortdurend bezig op het veld. En wanneer in aanval strandt, staat hij alweer klaar voor de volgende actie. Alsof er niets is gebeurd. Alsof die afgeketste transfer naar Frankrijk, waarop hij zo vurig hoopte, nooit heeft bestaan. Maar ja, VVV zei nee. En in de laatste dagen van de transferperiode wil hij een club uit de tweede Franse divisie hem inlijven en legde een bod op tafel in de koel. Maar ja, voor VVV was dit niet bespreekbaar. En dat terwijl de club eerder nog bij hem had aangegeven mee te willen werken en in overstap. Maar in de voetballerij kan alles snel veranderen, ja, dat weten we allemaal. En VVV heeft ook een speler vastgelegd uit de eigen jeugd. Gelukkig maar, ook uit de eigen jeugd komt er toch wel weer een talent naar boven. En dat is Raf Vullers. Nou, die is vastgelegd tot 2029. En Raf stond in de eerste competitiewedstrijden al 4 keer in de aftrap en maakte in de thuiswedstrijd tegen de Graafschap de winnende goal.

Moonlight Shadow. Mike Oldfield. Ja, dit tweede uur is alweer bijna ten einde. En dan zit het er voor mij alweer bijna op voor Vitamine Venlo bij Omroep Venlo. Ja, en volgende week vrijdag, dan is Ruud er weer, Ruud Fleuren. Hij is weer van de partij met zijn vertrouwde stem. En zelf ben ik er over twee weken weer. En morgen vroeg, niet vergeten, om 7 uur start Patrick weer met zijn programma Patrick staat op. En voor nu, bedankt voor het luisteren, prettig weekend en graag tot de volgende keer.

0: Telefonie. Internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim €46.000. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Aken naar Geleen, tussen knooppunt Tenesse en Geleen 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
6: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

Blerik. Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achtsen. Velden. Lom. Venlo.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: Een 48-jarige man is vannacht om het leven gekomen bij een ongeval bij de afrit van de A73 in Venlo-Zuid. De man zat in een auto die crashte tijdens een politieachtervolging. Twee andere inzittenden raakten gewond. Rond 2:30 vannacht vond er een inbraak plaats bij een tankstation in Kessel. Kort daarna zagen agenten in Blerik een auto rijden die voldeed aan het signalement van de mogelijke vluchtauto. De achtervolging die volgde eindigde dus met fatale gevolgen in Venlo-Zuid. Twee politieagenten zijn tijdelijk op non-actief gezet omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie uit het politiesysteem hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de twee medewerkers van de Limburgse politie. De twee worden allebei verdacht van computervredebreuk. Het gaat om een medewerker van het politieteam Venlo-Bezel en een medewerker van politieteam Brunsum-Landgraaf. De Venlose deken Monsieur Jos Spee kondigt zijn afscheid aan. Wanneer het meezit, hoopt hij in 2027 met emeritaat te kunnen gaan. Zo wordt het pensioen bij geestelijken genoemd. Volgens de deken is de tijd aangebroken dat de volgende generatie het overneemt. Spee heeft zijn wens kenbaar gemaakt bij de bisschop Ron van den Hout. Hij is sinds 1992 in Venlo actief. Bariton Sef Tisse en pianist-componist Egbert Derix presenteren tijdens de Nacht van het Limburgse Leed het nieuwe album Funs. Het is een voorproefje voor de voorstellingen over het leven van Funs van Grinsven later dit najaar in Maaspoort. Egbert Derix heeft nieuwe muziek gecomponeerd op gedichten van Funs van Grinsven. Op het album staan ook twee klassiekers uit het oeuvre van Van Grinsven. Overwegend bewolkt en vanmiddag kans op wat regen. De temperatuur ligt rond de 20 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land wordt het geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A76 in Limburg zijn flinke problemen door ongelukken. Van Aken naar Geleen staat file tussen knooppunt Tenesse en Geleen 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op, richting Duitsland, tussen Stijn en Spouwbeek, 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een 1/2 uur vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan in beide gevallen het beste via Maastricht over de A2 en de A79. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft twee agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof 10 kilometer met een kwartier vertraging. A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. Langzaam rijden over 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A76 van Aken naar Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen 9 kilometer stilstaand verkeer. Daar is de vertraging 3 kwartier. De oorzaak is een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.
5: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witte Hal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witte Hal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
6: Bij Verdifit staan wij naast jou.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. De agenten zouden doelbewust in het politiesysteem hebben gezocht en dit hebben verspreid buiten de organisatie. En met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door. En het wordt een graad of 19.
0: Het verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 70 kilometer file. De langste verdraging heb je op de A76, Aken richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een uur verdraging. Je kan omrijden via Maastricht over de A79 en de A2. Verder oponthoud op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Voor Oorschot staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A76 de Belgische grens richting Aken doe je er tussen Stijn en Spouwbeek 10 minuten langer over. En tot slot op de A76 Geleen richting Aken vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van...

met mensen en nog geen geluk. Nemen ze het nog niet, ze hebben het allemaal te druk. Van pak en beton, met een hoedgang op z'n lot. Waren maar karton, dan scheurde ik het kapot. De zeuk maakt in de wee, in het boer woonde de heer. De wet snoert met wee, en alles ohne geweer. Verpakkingstijd negerant, toch heet het heen niet. Ik wil de binnenkant,

in hand of pak. En als ik dit vertel, dan huur ik soms gelak. Maak mij niks zo, dit is toch geen grap. Zo ziet je weer aan rood en nog niks gesnapt. Mijn hersens aan een baan.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 80 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat 11 kilometer file met een half uur op onthoud. Vertraging door grenscontroles allereerst op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg doe je er 20 minuten langer over. En dan nog een ongeluk op de A76, de andere kant op, richting Geleen. Tussen Heerlen Noord en Geleen staat 5 kilometer file met een half uur op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van in echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
5: Tot ziens in onze winkel.
4: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
6: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
7: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Een 48-jarige man is vannacht om het leven gekomen bij een ongeval bij de afrit van de A73 in Venlo-Zuid. De man zat in een auto die crashte tijdens een politieachtervolging. Twee andere inzittenden raakten gewond. Rond 2:30 vannacht vond er een inbraak plaats bij een tankstation in Kessel. Kort daarna zagen agenten in Blerik een auto rijden die voldeed aan het signalement van de mogelijke vluchtauto. De achtervolging die volgde eindigde dus met fatale gevolgen in Venlo-Zuid. Twee politieagenten zijn tijdelijk op non-actief gezet omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie uit het politiesysteem hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de twee medewerkers van de Limburgse politie. De twee worden allebei verdacht van computervredebreuk. Het gaat om een medewerker van het politieteam Venlo-Bezel en een medewerker van politieteam Brunsum-Landgraaf. De Venlose deken monsieur Jos Spee kondigt zijn afscheid aan. Wanneer het meezit, hoopt hij in 2027 met emeritaat te kunnen gaan. Zo wordt het pensioen bij geestelijke genoemd. Volgens de deken is de tijd aangebroken dat de volgende generatie het overneemt. Spee heeft zijn wens kenbaar gemaakt bij de bisschop Ron van den Hout. Hij is sinds 1992 in Venlo actief. Bariton Sef Tisse en pianist-componist Egbert Derix presenteren tijdens de Nacht van het Limburgse Leed het nieuwe album Funs. Het is een voorproefje voor de voorstellingen over het leven van Funs van Grinsven later dit najaar in Maaspoort. Egbert Derix heeft nieuwe muziek gecomponeerd op gedichten van Funs van Grinsven. Op het album staan ook twee klassiekers uit het oeuvre van Van Grinsven. Overwegend bewolkt en vanmiddag kans op wat regen. De temperatuur ligt rond de 20 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Rink.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, naar het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 richting Gorkum staat voor de brug bij Gorkum 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, doe je er tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland een kwartier langer over. Op de A73, Maasbracht richting Nijmegen, heb je tussen Boksmeer en Malden 10 minuten op onthoud. En de andere kant op de A73 richting Maasbracht staat voor Kuik 14 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep Venlo.
5: Autovies, tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
6: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Wetterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Wetterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
2: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: Een 48-jarige man is vannacht om het leven gekomen bij een ongeval bij de afrit van de A73 in Venlo-Zuid. De man zat in een auto die crashte tijdens een politieachtervolging. Twee andere inzittenden raakten gewond. Rond 2:30 vannacht vond er een inbraak plaats bij een tankstation in Kessel. Kort daarna zagen agenten in Blerik een auto rijden die voldeed aan het signalement van de mogelijke vluchtauto. De achtervolging die volgde eindigde dus met fatale gevolgen in Venlo-Zuid. Twee politieagenten zijn tijdelijk op non-actief gezet omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie uit het politiesysteem hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de twee medewerkers van de Limburgse politie. De twee worden allebei verdacht van computervredebreuk. Het gaat om een medewerker van het politieteam Venlo-Bezel en een medewerker van politieteam Brunsum-Landgraaf. De Venlose deken monsieur Jos Spee kondigt zijn afscheid aan. Wanneer het meezit, hoopt hij in 2027 met emeritaat te kunnen gaan. Zo wordt het pensioen bij geestelijke genoemd. Volgens de deken is de tijd aangebroken dat de volgende generatie het overneemt. Spee heeft zijn wens kenbaar gemaakt bij de bisschop Ron van den Hout. Hij is sinds 1992 in Venlo actief. Bariton Sef Tisse en pianist-componist Egbert Deriks presenteren tijdens de Nacht van het Limburgse Leed het nieuwe album Funs. Het is een voorproefje voor de voorstellingen over het leven van Funs van Grinsven later dit najaar in Maaspoort. Egbert Deriks heeft nieuwe muziek gecomponeerd op gedichten van Funs van Grinsven. Op het album staan ook twee klassiekers uit het oeuvre van Van Grinsven. Overwegend bewolkt en vanmiddag kans op wat regen. De temperatuur ligt rond de 20 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Numansdorp staat 4 kilometer file met 20 minuten op onthoud. De A73 richting Maasbracht doe je er tussen Malden en knooppunt Rijkenvoort een kwartier langer over. De andere kant op de A73 heb je tussen Boksmeer en Malden een kwartier op onthoud. En tot slot op de A76 Geleen richting Aken doe je vanaf knooppunt Kundeberg er 10 minuten langer over door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Classics, hits en songs from the region.
5: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
6: Het maakt niks zoet, de skiegemoer, ben ene ver.
4: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
5: Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 150 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A16, de Belgische grens richting Rotterdam. Voor knooppunt Zonzeel staat een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 10 minuten langer over. Dan naar de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam staat 8 kilometer file met 1 kwartier oponthoud. Op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom heb je voor Heerlen 10 minuten vertraging. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Boksmeer en Malden heb je 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Autovies, tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7. Altijd dichtbij.
5: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou. Dit is Omroep Venlo.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Een 48-jarige man is vannacht om het leven gekomen bij een ongeval bij de afrit van de A73 in Venlo-Zuid. De man zat in een auto die crashte tijdens een politieachtervolging. Twee andere inzittenden raakten gewond. Rond 2:30 vannacht vond er een inbraak plaats bij een tankstation in Kessel. Kort daarna zagen agenten in Blerik een auto rijden die voldeed aan het signalement van de mogelijke vluchtauto. De achtervolging die volgde eindigde dus met fatale gevolgen in Venlo-Zuid. Twee politieagenten zijn tijdelijk op non-actief gezet omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie uit het politiesysteem hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de twee medewerkers van de Limburgse politie. De twee worden allebei verdacht van computervredebreuk. Het gaat om een medewerker van het politieteam Venlo-Bezel en een medewerker van politieteam Brunsum-Landgraaf. De Venlose deken monsieur Jos Spee kondigt zijn afscheid aan. Wanneer het meezit, hoopt hij in 2027 met emirta te kunnen gaan. Zo wordt het pensioen bij geestelijke genoemd. Volgens de deken is de tijd aangebroken dat de volgende generatie het overneemt. Spee heeft zijn wens kenbaar gemaakt bij de bisschop Ron van den Hout. Hij is sinds 1992 in Venlo actief. Bariton Sef Tisse en pianist-componist Egbert Deriks presenteren tijdens de Nacht van het Limburgse Leed het nieuwe album Funs. Het is een voorproefje voor de voorstellingen over het leven van Funs van Grinsven later dit najaar in Maaspoort. Egbert Deriks heeft nieuwe muziek gecomponeerd op gedichten van Funs van Grinsven. Op het album staan ook twee klassiekers uit het oeuvre van Van Grinsven. Overwegend bewolkt en vanmiddag kans op wat regen. De temperatuur ligt rond de 20 graden.
0: Het verkeer.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Er staan veel files die zo'n kwartier vertraging opleveren. Op de A2 heb je zelfs ruim een half uur tijdverlies van Utrecht naar het zuiden tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Er zijn problemen op de A16. Van de Belgische grens naar het noorden heb je bij knooppunt Zonzeel 10 minuten oponthoud door een pechgeval. Verderop richting Rotterdam sta je bij Hendrik Ido Ambacht 25 minuten vast. Er stond ook een pechgeval. Daar staat nog file vanaf Zevenbergse Hoek. De weg is wel weer vrij. Verder rijdt het langzaam op de A2 en de A27. De wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. Beide wegen is het druk. Op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom heb je een kwartier vertraging tussen Roosendaal en de afrit Wouwse Plantage. Op de A73 is het ook druk, sowieso in de regio Nijmegen. Van Nijmegen naar Maasbracht heb je een kwartier vertraging tussen Beuningen en Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

koppie voor de beste van de wereld. En hij is in zilver kop. Want het gaat regenen min zo nog.

0: Umut Fellow.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is ontzettend druk op de wegen in het zuiden van het land. Er staan veel files die meer dan een kwartier vertraging opleveren. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je 25 minuten oponthoud tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De A27 van Breda naar Gorkum sta je 20 minuten vast. Dat is tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Van Utrecht naar het zuiden op de A27 heb je ook 20 minuten oponthoud tussen Lexmond en Werkendam. Op de A73 is het heel druk, vooral van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Daar sta je bijna een half uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
4: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witte Hal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witte Hal met Quick Wrap Service in Venlo en Reuver draait om jou.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis weer verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, er zijn 40 gewonden. Wedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Als het misgaat moet iedereen direct naar huis. En 2 dagen na de uitvaart van haar broer is ook de Noorse prinses Astrid overleden. Ze was 94 jaar. Woensdag was ze nog bij de uitvaart van koning Harald. Het weer bewolkt met hier en daar een bui en soms wat zon. Morgen eerst grijs, in de middag zon bij zo'n 21 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 heb je een half uur vertraging tussen Utrecht en Noord-Brabant. In beide richtingen staat het daar vast. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je ook bijna een half uur tijdverlies tussen Breda en Dordrecht. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je een kwartier in de file. Dat is tussen Oosterhout en Hank. Van Utrecht naar het zuiden op de A27 doe je er een half uur langer over tussen Lexmond en Werkendam. Verder is de A58 van Bergen op Zoom naar Breda dicht bij Roosendaal na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en de A16. En het is heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Daar ben je ook zo'n 25 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: vrijdag.
1: Dit is Umroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Umroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: idee voor dich.
1: Omroep Venlo.
2: Maar zomer, het was druk. Ik keek naar hoop en ongeluk en geen...

0: is Omroep Venlo.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je vertraging. Richting Utrecht sta je een half uur in de file tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Van Utrecht naar Den Bosch is het oponthoud een kwartier voor Zaltbommel. De A27 van Utrecht naar het zuiden sta je ook 20 minuten vast tussen Lexmond en Werkendam. De A58 is helemaal dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij Roosendaal na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en A16. En het is vanmiddag heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Daar sta je tussen Beuningen en Kuik 50 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
4: Tot ziens in onze winkel.
3: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
5: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
6: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Mensen met weinig inkomen en gepensioneerden gaan er wel een beetje op vooruit. Het kabinet heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. Wanneer er tijdens een voetbalwedstrijd met vuurwerk wordt gegooid, wordt het duel vanaf nu direct definitief gestaakt. Dat heeft de KNVB na overleg met justitie, de politie en de burgemeesters besloten. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag zien we de zon bij zo'n 21 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog altijd ruim 200 kilometer file. Het is nog heel druk. Op de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant, staat het verkeer in beide richtingen nog behoorlijk vast. Van Utrecht naar Den Bosch op de A2 heb je ruim een half uur vertraging. Op de A29 is een ongeluk gebeurd van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp kost dat je een half uur extra. De linkerrijstrook is dicht. De A58 van Bergen op Zoom naar Breda is bij Roosendaal helemaal dicht na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en de A16. Op de A73 heb je nog een half uur oponthoud van Nijmegen naar Maasbracht. Het is daar nog druk tussen Beuningen en Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Also on DAB+.
2: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: This ain't no disco.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. En Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden de files langzaam maar zeker korter. Het is nog wel druk op veel wegen, zoals op de A2 en de A27. De routes tussen Utrecht en Noord-Brabant in beide richtingen staan daar nog flinke files. Op de A29 heb je ook nog een kwartier vertraging van Bergen op Zoom naar Rotterdam door de nasleep van een ongeluk bij de afrit Numansdorp. 7 kilometer file staat er nog vanaf knooppunt Sabina. Op de A73 is het nog druk van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen de afrit Nijmegen en Kuik is de vertraging een half uur. En op de N69 van Veldhoven naar Neerpelt heb je bij de afrit Bergijk 50 minuten vertraging. Het staat vast vanaf Dommelen. Het heeft te maken met een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
6: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Mensen met weinig inkomen en gepensioneerden gaan er wel een beetje op vooruit. Het kabinet heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. Dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. Het weer, vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij en dan wordt het zo'n 21 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar files in het zuiden van het land die flink wat vertraging opleveren, zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel sta je nog 20 minuten vast. Van Den Bosch naar Utrecht heb je nog een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. En op de A27 rijdt het ook nog langzaam van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Classics, hits en songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
3: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
2: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
4: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
2: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Omroep Venlo.
1: Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

VVV Live wordt mede mogelijk gemaakt door Venlose Glasindustrie, STB Kozijnen en Autobedrijf Noorderpoort.

0: Yes, yes. Dames en heren, een hele goeie avond. Heen weer live van het Ziekenstadion De Koel. Keukenkampioen divisie. 11 september 2026. VVV Venlo, als eigen VVV'ke, speelt vandaag tegen Topos. En ja, we hebben wat goed te maken. Neven mij, Ralf Schoeren in de studio. Herman van der Meijs. Mijn naam is Ralf Verkoelen. En we nemen ook weer mij heel live vanuit De Koel om te kijken. Wat VV vanavond ga je doen? Ralf tegen Waastel vorige week B. Welkom trouwens.
1: Dankjewel Ralf. Ja, tof om even heen te zien. Ik vind dat altijd wel leuk, moet ik zeggen. Ja, vorige week Ralf. Eigenlijk twee gezichten. De eerste helft. Ik denk, nou ja, dat zit 2-0 achter. Daar was het dan. We kunnen eigenlijk gewoon oppakken. Kuffeke mee. Maar dan begint die tweede helft. Nog een minuut is er gewoon al de 2-1. Ja, ja. En dan ging het ineens hard. En het ging 2-0. VVV te overhand. Ik denk, nou ja, eigenlijk volwassen. Zoals ze er overheen. Dan kreeg ze die kans op de 3-2. Maar die maken we niet, Ralf.
0: Ja, toen viel ze aan de andere kant. En toen waren het eigenlijk alles of niks. Toen viel die 4-2 ook nog. Maar alles om weer recht te zetten. En zoals Marinus Dijkhuizen ook al aangoof. In de teen van Uchebu, de podcast ook van Umbro Venlo. Ja, het is in de flipperkast, het is een gekke hoes. Iedereen, kind van iedereen winnen. En het is niet zomaar gezag dat vandaag Topos 3 punten half ook in de kop. Zij zegt 2 of 3 punten. Topos.
1: 3 punten hadden.
0: 3 punten, dat ze er ook zomaar van winst. Hey, vandaag, het is weer strijden tot het bittere eind. En dat gaan we dan ook weer meemaken. Alles en iedereen, lap het veld op. De spelers, de staf, de vlaggen, buren natuurlijk weer flink gezwaaid. Vak O is er kloor voor, ja wie eigenlijk ook. We gaan nog langzaam aan meenemen, nog de opstelling.
1: Ja, zeker, zeker. Terwijl Derwan dus, wat staat er nu? Spotten Niminosa, of zoiets staat er. Hartstikke groot, goed stramboek voor de, ik denk, 30 man of 40 man die er zijn.
0: Niet te spotten met een Ossenaar.
1: Met een Ossenaar, ja. Hartstikke goed. Ik neem nog even mee. Charles Zulte, de trainer van Top Os, heeft Mike Havekot in de goal gezet. Dat duidt er wel dukker. Achterin Patten, Miguel, Vianella, Kuipers. Middenveld met Mathieu van der Venne en Isaias. En voorin Delaney, Nessing en Hinoke.
0: Yes, yes. VVV met Dijkhuizen. Schoonewald staat in de goal. Vullof staat op rechts. Op de bank. Aan de blok. Denkhuizen. Doktor en Nico. Van Dien. Met nummer 9. Tsjichkas. Buurnaam. En dan heb je alles en iedereen gehuurd. Vandaag is Tom. Ik schreeuw. Dat is huren heet door. De Tossa.
1: Zeker, want we treien ons weer om. We beginnen dus naar de O-kant te spelen. Vinden we de VVV'ers en zeker de supporters vinden dat ook niet echt tof. Want die willen liever de tweede helft nooit toe komen. Mich maakt dat niet zoveel uit als we uiteindelijk maar gewoon die 3 punten in de test haalden. Maar dat zullen we dan gaan zien. Inderdaad, een verrassing. Direct achter kunnen wordt er bewaas met het... ...al het treffen van het... Is. Kan zien dat er net wat minder is en geen 90 minuten kan spelen. Hij zit wel op de bank in ieder geval. Maar we gaan hem meemaken. De Huts. We gaan klaarstaan voor het veld, op het veld in ieder geval. VVV. Dan zullen we, kunnen we zo gewoon beginnen wat mij betreft.
0: Ja, zoals elke week heb ik er eigenlijk wel weer. Ik heb er altijd iets in en denk ook Ralf. Ja. Wat dat betreft zit Ted wel goed. En ook dit seizoen heeft volle bak hij gehold. Stond er goed op en dat je kan alleen maar een vervolg gewoon krijgen. Wil keeper Haal ingeschoten krieg. Pak scheidsrechter Hardeman. Nou, dig even aan. Ik ben Kloor. Walt in het gestoken VV in het eigen oer. In het roeren werd. En dan werd je dat ook weer. Tsjichkas, ik heb hem door, maar. De kleur gekomen. Weg. Let's go.
1: Let's go. Lange bal naar voren toe. Gewoon we hopelijk. Wal werd het even moeilijk gemaakt door de 19 in de spit. Lange bal naar voren. Noemen we op. Die vliegen waar ze van stijl alweer op. En het is 4 schoen. Bal bezit. Ze weer de bal. Toen langzaam ook weer naar voren toe kunnen komen.
0: Dat is altijd goed hier en daarin dat goede gevulg. In dat. En dat. En toen zie ik. Er wel ook een half op zijn schouder.
1: Ja, al
0: twee. Die. Die Hendricks heet. Dus ook Alex Schaak. Daar hebben we niet gehuurd hoe.
1: Ook niet meegekregen.
0: Is het bank? Dus. Wel. Gino Smit. Vallende speul. Van.
1: Nee, toen van Schalk ingevallen. Oetveel. Maar. Ik weet zo, ja, dat is moeilijk. Gedoen. De steek misschien altijd even goed worden. Heb ik er wel weer vertrouwen in. Ja. Dat is natuurlijk niet zoals. Dat is. Ik heb toch wel.

0: Ja, goedenavond. Sorry voor deze storing. Wat een storing met de apparatuur. We zien gelukkig weer terug in beeld. En het is VV in balbezit. Je hebt gelukkig op het veld niet veel gemist. Het is een beetje nog in het middenveld. Af en toe een balletje verlies. Nou, misschien kost VV even doorkomen via Uitmehoe. Maar net in bal kost net niet meegenomen weer. Kin Top Os weer verder. Nu in de rechterkant met de nummer 27, De Lamai.
1: Ja, de Lenoir, denk ik, dat het zo uitspreekt half via met de voorzet, maar de blok zoet er al bij. En ook Schenkhuizen naar Tjikas, bal bij de galden. Dat uit de voortreffelijk uur, dat uit de goed. Zet Suliani aan het werk. Nou, VVV 4 tegen 5 misschien wel als ze snel zien. Voorzet, Ootje Moodries, schiet hem al tegen de handen. En is geen hensbal. Hademan beoordeelt dat niet zo. En dan is het schot in de rebound van Mhand, de nummer 8 van VVV. Neven de goal. Ja, hier is de echte balpuntfeit door het goede werk van Tsikas. Dit een bal Meijhoof. Ik zie al het probleem, Ralf. Daar ga ik even wat aan doen.
0: Oké, okay. Dan ga ik even verder met Prote hier aan deze kant. Het is keeper Haverkotte. Ja. Ik zie het. Beetje een los contactje hebben we hier. Dus dat proberen we goed vast te zetten in ieder geval. Moeten we even opletten. Misschien voor in de studio dadelijk als ze terugkomen. En daar nog even naar te kijken. VVV probeert weer Top Os het moeilijk te maken. Dat gaat ook uit behoek in de bal overnemen. Dat Schenkhuizen er goed tussen zit. Andere kant zit Tsikas. Draait dan goed weg. Wordt neergelegd. Kreeg ook de vrije trap mee. Hartstikke goed in ieder geval. Dus Haverkotte die ook meteen gefloten. We zien halverwege de helft van Top Os. Wordt de vrije trap genomen weer. Dus de blok zie ik erbij. En ik zie volgens mij mijn hand erbij. Dat kan ik niet gans goed zien. Ja, mijn hand is dat inderdaad erbij is. Om die vrije trappen te nemen. De vorige week tegen Helmond was dat ook de blok. En toen samen met... moet ik even goed zeggen. Wie was dat ook alweer? Dat mag ook niet doen. Gerlig, hoor. Gerlig was dat. Inderdaad, maar we hebben nu met twee man door. Het is mijn hand in de hand in de luchtsteek. Bal, wie het nu goed achterin gebracht. Kinder richting Clancy, die kinder net niet aankomen. Omdat we weggekupt werd door een speler van Top Os. Het is wel in de corner en dat is ook de eerste corner van de wedstrijd. In dit geval voor VVV. Hey. En de oostkant wordt het publiek eigenlijk ook wel meteen op een goal zitten wachten. En de corner, daar is mijn hand, pakt de bal en die zal zich toch gewoon melden.
1: Ja, toch wel een speler om in de gaten te halen hier. Vroeger die jeugd van Arsenal gevoetbald. Ja, die kind wat met een bal staat er vandaag ook in. Dan kijk wat hij met de corner gaat doen. 8e minuut 0-0. Er stond er een hoop achter in het strafschopgebied. Als de bal goed wordt getrapt. En dat is niet helemaal het geval. Want de vel bij Paul Eijn. Waar dus Nemes stond. Maar Tsikas is toch wel vervelend. Om hand knalt erin. Goede sliding. Maar VVV moet even terug. Want de bal wordt lang gespeeld. De blok hit alle Piet. En ik kan de bal terugspelen naar Schoonewald.
0: Ja, dat doet Schoonewald ook wel weer terug. Ook alweer een goede sliding van mijn hand in ieder geval. Die dat toch wel even moeilijk maakt met een oete verdediging. Een goede oete verdediging. Dus ging er een bal wild naar voren toe. De blok kost hem makkelijk oppakken. En dat duidt er nu ook weer. Blok is een balbezit. Probeert de vrije man te vinden. Is eigenlijk alleen maar truc Blancard. Blancard naar Clancy. Clancy liet een bal een beetje van zijn groen af. Wippen maar hij toch nog terug naar Schoonewald. Schoonewald nu met een lange bal naar voren richting Tsikas.
1: Ja, dit moet zien nu wel winnen. Er is genoeg wat te duiden hier. Breng hem weer richting Zuliani. Helemaal ook binnen. Die gaat zien een tegenstander op zoeken. Kuipers probeert een veur te zetten. Bal blijft dan een beetje liggen. Mijn hand nog een keer. Zuliani, randje, 16 meter. Gaat zien een man op zoeken. Achter hem staat Vullers Claude. Hiel, hoogstijd, diepstijd. Ja, gebroek hem dan ook, Zuliani. Dat duidt in dit geval. En VVV hitte hem singeling. Gans door. En probeert te kijken wat dan de vrije man te vinden is. Dat is lastig hier, want Top Os staat gans truc. Voorzet bij Aitmohou. Een beetje rommelig door op de rand van de 16. Heuvertreding gemaakt van Aitmohou. Maar VV heeft wel de druk erop. Ja, en heel Top Os wiet van de goal aan.
0: Ja, dat is een goed begin van VVV. De echt wel fel uit de startblok is gekomen. We zien 10 minuten bijna onderweg. Bal moet iets gestrukt. Daar helpt Oudries wel even mee om de bal richting de nummer 3 Miguel te gaan krijgen. Krijgen in ieder geval. Bal ondertussen terug bij Haverkotte in het eigen strafgebied. Oudries probeerde dat voor moeilijk te maken en dan moet er doorgespeeld worden.

0: schot op Schoonewald. De eerste echte goede. Nou, goede kansmogelijkheid voor Terbos, maar makkelijk te pakken door zijn eigen Joeri Schoonewald. Betrouwbaar, zoals elke week. Maar ja, althans, vorige week kreeg je er natuurlijk veer tegen. Had hij door Debet aanval?
1: Nee, eigenlijk niet. Vond ik niet. Kijk, die laatste, eigenlijk waren het ook nog goed gespeelde kansen van Helmond Sport. Dus ja, dat kost eigenlijk weinig van zeggen. Maar Helmond Sport is niet veel voor die goal geweest. Maar als ze er veel hebben, waren ze gewoon effectief.
0: Ja, en als ze dat kent, dan kent ze inderdaad die goals maken. En dan wint ze de wedstrijd. Blancaar met de blok. En Tabos blijft wel volharden hier in het hoge druk zetten. Met Nsingi en zijn kompanen aan de zijkant. VV voetbalt zich er wel uit. Beetje een vervelende bal van Clancy richting Zuliani, die opstuitert. Maar de inworp is gelukkig gewies wel voor de Venloneren. Terwijl heel Os de handen omhoog stook. Filmig op. Want die hadden zoiets van: hé, de bal is voor Os. Vervelend doen van een van de spelers van Tabosken. Niet zo eindhoudrees in wat het nummer is. Maar de kriegen in ieder geval een
1: gele kaart.
0: Of aan het einde van de middenvelders, nummer 11 voor half. Mathieu.
1: Dat zou kunnen, hij van het kwier. VV nog steeds wel een inworp. Deze nog mogen nemen. We zitten een meter of 10 voor de middellin. Walden aan VVV-kant. Moet de bal genomen weer. Is in ondertussen ook genomen, maar de kind nog wel bij mijn hand. Mijn hand kreeg hij ook nog bij Oudries. Of bij Schenkhuizen, moet ik zeggen. Nee, bij mijn hand komt hij zelfs terug. En dan is de bal, handige beweging ook van mijn hand. Kind nou kieken naar de andere kant uit de neet. Ga je naar de rechterkant. Dan staat Ralf Vullers richting Zuliani. Zuliani weer terug. Ralf Vullers kind dan eigenlijk onder weer onder hoed gehad. En kreeg ook de vrije trap bij mij. Het is even moeilijk voor Top Os in ieder geval om de rechterkant tegen te halen.
0: En dit is precies wat Dijkhuizen, misschien met zijn assistent, heeft geanalyseerd. Doorliet de kracht voor VVV en de zwakte dus van Top Os. En Vullers vult het vertreffelijk in. Huul Diepston, af en toe nog binnenkomend. En dus gevolg kunnen zien. En dit hoofd staat straks al duidelijk aan, Ralf. In de persruimte van dit zo wel eens de reden kunnen zien. En dat is ook zo. Vullers duidt zien, denk ik. Gevolgelijke plaats. Zo midden van het strafschapgebied. En een meter of 20 van de goal. Natuurlijk Lars de Blok erbij. Die misschien wel gevolg in kan draaien. Dit is een momentje, Ralf, om even in de gaten te halen.
1: Jazeker. Het is mijn hand in de blok. Ik denk dat mijn hand er weer mee gaat nemen. Gaat er naartoe. Luurt dan toch weg van de blok. Blok gaat dan indraaien. Kort bij die goal en wordt er nog net goed gehold. Het is nog steeds VV. In de kluts. Kinderen nog erbij komen. Net gaat niet. Tobos kan dan wegwerken. Maar nog niet helemaal. Gaat dan via de V-speler. Kunt er weer bij mijn hand. In goede controle. Kan dan nog die achterlijn nog een keer voorzetten. Lier voorzetten. Dan wegwerken. Nog niet helemaal. Kan de blok overnemen.
0: Ja, de Zulik, als ik hem maar weer erin brengen. De Duiten. Goeie bal op een kop van een speler van Tobos. Weer in de corner. Maar de dreiging. De power van VVV is duidelijk zichtbaar. Lars de Blok hier met een tweede bal richting de goal. Havenkotten denkt, ik neem even mijn tiet. Want dit was mijn link. Hield een bal bezig. En scheidsrechter Hardeman zei dan, kom jong, leg een bal terug. En vervelend genoeg voor ons liet hij de bal gewoon ergens midden in het veld neer. Dat duurt. En dan duurt hij net of hem niet huurt. Ja. Wat een vervelende keeper.
1: Ja, maar de zuur ook, dat zit ook wel wat. Dat Tobos het gewoon hartstikke moeilijk heeft op dit moment. Dus ook eigenlijk alles om even wat te ontregelen. En dat, eigenlijk lukt dat nog niet helemaal. Maar we hebben nog hier de corner van Lars de Blok. Scheidsrechter heeft voor mij naartoe gesproken. De Blok in de bal kloor leggen. Heeft hij gedaan. Geet een hand in de locht, dan is ze allemaal op het strafschopgebied. Kunt de bal voor, kunt de bal voor, nou ik kan weg kan weer. Kunt mijn hand de bal overnemen, dat duidt dan geliekt onder de blok. Blok geliekt voor, en dan is het misschien wel Clancy in de bal kunnen overnemen.
0: Ja, die liet hem goed erin. Oei, Aitmohu, huurt toch in de mangel genomen. Ja, Miguel Waastorbee. Toch voldoende genoeg. Geen vertreding. Andere kant en Singy weg. Dan moet VV op gaan letten. Is het de Schenkhuizen die zich echt in muis halen. Om door geen vertreding te maken. Had zomaar een pingel kunnen zien aan de andere kant. Nadat we hem heen niet kregen. En vier seconden later is het bijna raak. Gelukkig gebeurt het niet gegeven. Maar zo ga je het op en neer. Klein keteer. Gevoetbald. 0-0. En de wedstrijd is begos. De wedstrijd is echt... aan het ontvlammen, Ralf.
1: Jazeker, nu misschien. Aymoe, kan dan wegkomen. Ga je dan aan zien of verdediger geweest? Kan er nog eraan komen? Dat kan er nog. Kan hem nog steeds vasthouden. Helpt dan Aymoe nog steeds de bal. Kan op de blok toe. Draait dan gewoon weg. Heet nog steeds de bal. Probeert nog wel lastig gevallen te weren door Otopos. Maar dan is het laatste blok. En de bal naar het midden kwijt. Ga je dan ook richting Clancy. Clancy zoekt een andere kant op. Dat vindt hij dan bij... Bizuliani, dit is Vullers die er omheen ligt. Kriegt een bal ook in een bal naar voren komen. Kind een bal liever komen. Nee, dat is niet. Wordt weggedouwd, maar voor scheidsrechter en grensrechter vinden er geen overtredingen. Ik denk het eerlijk gezegd ook niet, maar...

0: Het is goed een achterbal.
1: Ja, zo'n fase in de wedstrijd waar VVV heel duidelijk de overhand heeft. Haverkotte zoekt even het gedeuns met het publiek op. Nou, daar is de Goden, Geitje nog even zijn gezicht wassen. En Geit er helemaal op los. Maar zeer verzorgd positiespel aan de kant van de Velloneren. Hier door Zussen dat de patroenen langzaamaan ingeslepen wuren. En dat het gevolg het wuren als ze gewoon gaan tikken. Nu ze het even opletten, want Tom Bos met Van der Venne is er vandoor.
0: Ja, Van der Venne. Ik ken dan de vrije man. Er zit Klentje ertussen. Deze is wel iets gezwiet van hem. Ja, Van der Venne nog een keer. Nog geen schot, nog een keer afgegeven. Kinder nog, Rekom maar nog een keer. En dan is hij, oeh, de kwestie. Ik weet even niet waar het was, maar de bal gaat van 3 meter gaat er over de goal. Dit was eigenlijk wel de nullijn moeten zien eigenlijk. Hè?
1: De Lanois, nummer 27 ja. Van Tom Bos rechtsboeten. Is zijn functie. In dit geval leed het hem een meter of 2 over de goal van Schoonewald. Slordig eigenlijk van Clancy worden in eerste instantie heel goed uit om de bal te onderscheppen. Maar neem hem dan niet goed mee. En dan is het meteen Van der Venne de bal weer diepstik. Dit had een goal moeten zien. Maar ja, dan komen we goed weg. Schoonewald kort met Clancy en Raf Vullers. En zo voetbalt VVV zich weer of weer.
0: Ja, dus Clancy in balbezit. Ziet dan dat Giuliani door Kloos tijd. Giuliani terug richting Vullers. Vullers moet dan ook weer terug naar Schoonewald. En zo is het VVV weer in balbezit achterin. No met Blancaar. Blancaar kan dan nog wat opstormen. Dus geen een top afspeler die hem door wat moeilijk maakt. Dan kan de bal richting Aymou. Aymou draait dan nu maar zien. Als kan dan nog de vrije man vinden. Die met Oudriesten op de boetkant is goed geweken. Terug naar Aymou. En die kan dan net niet Oudries vinden. Is het een inworp voor VVV. Dat zal lastenblok gaan nemen.
1: Ja, VV moet zorgen dat ze aan deze kant van het veld blijven. Het aanvallende gedeelte. Daar zien ze goed. Daar zien ze slum. En achterin is het soms nog wel eens broos. Ik zie Blancaar ook overleggen. In dit geval met een van de assistenten over hoe ze tactisch moeten gaan staan. Schenkhuizen, bal even terug naar Mo Oderies. En zo is het ook weer helemaal Lars de Blok. Die bijna links boetestijd. VV met hem singeling hier. Want zowel Clancy als Blancaar, terwijl het schot van Clancy in de meter of 5 nevigheid. Stond echt in de meter of denk ik wel bijna 10 over de middenlijn.
0: Ja. En dat is dat Suissen wel, dat is ook vorige week Suissen dat ook. Als die aanvallen, dan gaan ze ook met volle poelen aanvallen. Dan is dat, maar dan hebben ze natuurlijk achterwal open. En daar moeten ze wel voor opletten, want zo'n counter is vrij snel gedaan. En dan kan ook een topos heel gevaarlijk weer. Achterbal in ieder geval voor topos is genomen. Kort richting de keeper. Keeper ziet dan dat heet de nummer 2 Miguel Kloosteit. Hij heeft een lange bal nog voor. Kan dan nog meegenomen weer door de 27 de Lanai. Maar het is Klentje in de bal. Dan kan hij overnemen richting de blok.
1: Ja, topos hield een bal niet lang genoeg in de ploeg. Omdat de mannen voorop hem gewoon niet bezig weten te halen. Aymehoed uit het slum. Werd even niet de weg verroet. Zuk het dan achterhoed. Schenkhuizen buurt op de voet gelopen. Ik zie Van der Venne ook even lachen met Dijkhuizen. Die kennen elkaar ongetwijfeld van lang geleden. En Van der Venne had ook zoiets van, nou, dit viel allemaal wel mee. De omsingeling is weer door, joh, want VV is alweer aan de rechterkant. Via Giuliani, die dan binnen dribbelt. En dan helemaal up en naar links. Kind door Aymehoed wat mee doen. Jazeker, want hij blijft aanzien
0: een
1: voetplek.
0: Ja, zeker. Gij trekt een cornervlag. En de menke veur zich, Miguel. Kind dan door, ja, nou net niet. Ik wil zeggen nog een goede ingreep van Miguel. Kan de bal ook doorzetten. Maar het is ook Clancy, Nsingi die met Blanca weer felle gevechten uitvindt. In dit geval was er een overtreding van Blanca en Nuerlijk om Nsingi af te stoppen. En dat is dan ook zo'n vrije trap voor Topos. Nog wel op een eigen helft. En dit is al Miguel, want hij heeft de bal zich opgeheist nemen. En dat heeft ondertussen ook gedaan. Geeft de bal door richting Miguel. Het was van Pata. Dan had ik het verkeerde. Pata staat richting Miguel.
1: Ik was al benieuwd wat ze ging zeggen toen Miguel zelf aan de bal kwam. Maar nee, dat mag niet goed. Scheidsrechter Hardeman, lap in de weg. Assayas wil een bal doortikken. Nou, dat is helemaal prima. Daar reageert ook niet meer op. Hè. De regel is goed ingevoerd een paar jaar geleden. Scheidsrechter is een doe-het-voorwerp. Komt de bal erop, dan is het gewoon de bal voor de partie. Neem als laatste Ragde. Nou, Assayas, leg hem neer, meneer Hardeman. Dan kunnen we weer voetballen. Dat gebeurt dan nu. Ja, dat gebeurt nu. Het duurde wel lang in mijn ogen. Miguel achterin richting Pata. De nummer 3, nog de nummer 2. En dan mag Os ook eens wel lang aan de bal in de ploeg zien te halen via routinier Van der Venne. Goeie paas hier richting de Lanois. Die met Blancaar voor zich de voorzet kan gewoon geven. Maar Blancaar verdedigt heel erg goed. En werd hem goed te blokken en goed lekker mee te geven. En zo blijft ze de schoen aan het voetballen. Geen een corner weggegeven. Dat is prima genomen.
0: Ja, zeker. Ook de blok nu en de rechterkant kan de bal dan langs de zie tot aan de middenlijn. Geef hem dan goed. En Odries trekt naar Clancy. Clancy weer naar richting Zuliani. Zuliani aan de rechterkant. Hij trekt dan nu naar binnen. Nu is het misschien wel een mogelijkheid. Nog niet kunnen binnen. Kan dan richting de blok. De blok kreeg hem net niet goed mee om zijn voet. VV nog steeds in de omsingeling. Nu met Aymou. Kan dan richting de blok. Blok in hoeveur zetten. Kan dit hoeveur zetten? Ja, dat kan hem hoeveur zetten. Maar vier in de speler van Top Os. En dat was in dit geval nu Wal Miguel. In ieder geval geeft de bal over de achterlijn. Dan hebben we corner nummer zoveel al. Ja, want het gaat wel hard nog.
2: 20 minuten gevoetbald. 0-0. Maar VV veerhoede betere ploeg. En met name dat positiespel. Het inspelen, doorlopen. In de linkerkant van Aymou met Lars de Blok. Die dan weer erover heer kwam. Goed om te zien. Leuk om te zien ook. Het krutsende hand van Lars de Blok betekent iets voor de spelers. Die stonden weer ver achter in het strafschopgebied opgesteld. En die moeten dan gewoon lopen. Terwijl een van de Vendo neer op de grond heet. Haldeman zit, nou kom, stang op. Zuliani in dit geval. Wie willen voetballen? Corner de Blok.
0: Ja, Kate Corner. Kom nu hoog achterin. Kinder richting Clancy. Clancy erin. Is hem de kluts. Is er nog niet weg. Nog niet weg. En dan is het langzaam weggeschoten. Maar het is mijn hand in de bal er dan nog in die keer in probeert te brengen. Maar dan is het een makkelijke prooi voor keeper Havenkotte. Lange bal naar schieten meteen hoed. En Woelem nog richting de spitsen van Top Os. Maar daar komt het niet aan. Het is gewoon een inworp voor VVV. Rechterkant is het Raf Vullers die zich de bal heeft gepakt.
2: Ja, VV verdient een goal naar deze beginfase van de wedstrijd. 20 minuutjes dus, zoals gezag. Maar niet echt die 100% kansen, maar wel voetballend gezien de betere ploeg. Dat kan ook zomaar in één keer omslaan als Top Os in een keer in de counter gevolg kan muren. Voor Luipig is dat absoluut niet het geval en dat VV de controle hield. Clancy, Schonewald, Blankaar. En dan werd Gede hebben van rechts naar links zien gegaan in de verdediging in het kommetje. Hem zo weer proberen de weg voor hoe te vinden. Schenkhuizen loopt steeds tussen de linies om die ballen op te holen. Schitterende bal, maar net wat te hard als Zuliani. De hoop staat net zo'n bal aankomt.
0: Ja, zeker. Zuliani duidt toch even weer wat vervelend richting Havenkotte. Dit is een beetje provoceren. Maar Havenkotte heeft natuurlijk al een waarschuwing gehad. En dan is het... Dan moest er toch een beetje op gaan letten. Nu VVV met goed aandringen van mijn hand. Kan de bal nu bij Zuliani komen. Zuliani richting... richting Schenkhuizen. Schenkhuizen, Aymou aan de linkerkant. Kan dan nu richting de strafgebied hier aan de linkerkant. Trekt nu nog die achterlijn. Probeert dan voor te leggen. Nee, legt hem nog een keer terug. En nu vrij. Achterbal. Oh, dan krijgt hij net die curve niet mee. Maar dat was een goede bedoeling in ieder geval van Aymou. Dit een bal richting die gooien. Woel krullen, maar de krul kwam niet. En dan gaat hij rechtdoor. En dan is het een meter of twee dan even. Terwijl Havenkotte ook zit een beetje te sarren met het publiek.
2: Ja, dat blijft dat opzoeken. Ja, maar dat in de tweede helft dat de dag in een andere kans tijd.
0: Ja,
2: dat gedeuns. Volgens mij is dat bal eens geweest hier met Os. Met Umma ook, met die bekertjes koeien en de staking. En daar willen we niet aan. We willen hier gewoon de wedstrijd gezellig afkijken. En als het even kan, natuurlijk met drie punten voor ons eigen VVV. Kaatsen van Os is wat slordig. Blijval door een Singi in het Os bezit. Die is sterk en die wint ook zijn duel. Omdat Blankaar hem voor de tweede keer aan het shirtje werd te trekken. Blankaar denk ik wint het wel op kracht, maar dat lag hem nog niet.
0: Nee, zeker niet. Slimme speler de Singi tot nu toe in ieder geval hoe je ervoor hebt. Gelukkig nog geen actie draagt. Een goede ingreep nu van Aymou. De paas goed hollen en de bal nu kan overnemen. Dus Odries tegen mij kan geven. Duidt inderdaad ook. Dan is het Odries Menke. Twee man bij hem. Kind dan proberen door hier. Weer wel neergedood. Hij kost zelf ook niet meer aan de bal komen. Luurt zich dan ook makkelijk vallen. En dan moet je Top Os de vrije trap nemen. Snel gedaan. En dan is het rondspelen we even van Top Os.
2: Ja, en Odries denkt, ik stond hier tussen vier man. Zo is het op de training wel eens. Prima bal hier richting de nummer 17. Scoort en ook. Dan komen we wederom. Dan komen we goed weg. Hier oké, had zijn vizier. Wat meer naar rechts door, maar misschien wel een lucky bal naar voor. Belandt dan eigenlijk tussen wal en schip. Schonewald kan moeten goal, Hinoki. Levin de Reuver, hij baalt ervan. Als het drie en Trubding inderdaad had hij meer uitgehold. Kinnenburen, dat is niet gebeurd. 0-0 nog steeds, maar door op de hadden we net over. VV is de betere, Mot kon scoren dadelijk in de keer. Maar ja, één uitbraak, die prongelijk verkeerd veld en de steeds hier achter.
0: Ja, zeker. En dat is het gevoel was er natuurlijk eerder eens keer is.
2: Dat het ding stik half dat dus omdat ze zelf zo hoog stijgt.
0: De geeft natuurlijk wel wat ruimte weg. En het is gewoon heel opportunistisch voetbal, vind ik. Hè, wat Top Os duidt. Ja, dan kent ze een keer een lucky door doorheen komen. Dat is gewoon zo. VV is heel een drukke, met al bijna iedereen. En dan heb ze natuurlijk wat. Ja, de best gewoon altijd nog voor en kieken. En dan is het lastig als ze naar zo moet rijden.
2: Ja, dat is ook zo, ja. Vrije trap, Tobos. En nu is het spelbeeld compleet omgedraaid. Alles in het Rijn. Huul hoog op de helft op die Schoonewald. De laatste verdediger, Patta, staat ook bijna op de 16. Dus die hebben ook zoiets van, hey, dit zijn kansen voor ons door veld wat te halen bij dit VVV. Misschien wel twee man bij de vrije trap of van de Noeijne langzaam wegloopt. Het is Kuipers met zijn linkervoet die de bal in gaat brengen. Alle hens aan dek wordt weggewerkt. Dat de bal niet goed genoeg is door Vullers. Wal in de corner.
0: Ja, zeker. Dat is natuurlijk ook wel het gevoel wat ze heersen. Met de vrije trappen natuurlijk kan het altijd gevolg zien. Maar ik denk dat VVV gewoon eigenlijk wel op dezelfde manier veel moet komen. Alleen ze moeten die goal maken, want dat is natuurlijk wat VVV nu weer mist. En ja, dat kan ze nog wel zeggen, we missen Zandbergen. Maar we hebben andere 11 spelers hier op het veld, die moeten dat ook kennen. Corner van Tobos.
2: Ja, nog toch liever door heel veel in het wit en roe het voorin hangen. Bal bij de tweede pool. Schoonewald knalt erin met zijn voesten. Werd hem dan weg te werken. Slum van Aitmohu. De Assayas zien hele luid zijn. Assayas mot achteraan. Ja, blieft me van hem af. Want dan kreeg ze een geel kaartje. Aitmohu duidt het goed up en
0: nog
2: rechts.
0: Ja, Zuliani. Zuliani kan nog richting strafgebied. Ziet daar Raf Vullers komen. Raf Vullers met de voorzet. Kan dan richting dinges. En dan is het Tsikas of is het eigen? Ja, het is de Griek, hè?
2: Ja, ik geef hem aan onze eigen Griek.
0: Ja, zeker. Het is Tsikas. Tsikas, moet ik zeggen. Die goal maakt 1-0 voor VVV. Het is een heerlijke goal. Goed over rechts. Heel goed ook trouwens van Aimhoed. Die dan goed doorzet. Makkelijk doorzetten ook. Wordt lastig gevallen, maar kan goed doorgaan. Ziet dan dat Zuliani aan de rechterkant vreestijd. Zuliani tikken meteen door naar Raf Vullers. Prachtig voorgezet. Goeie intikken van Tsikas. Dit is een goal zoals ze zo wel hebben.
2: Ja, en ik zie het genot hier ook op de bank tussen Rossen en Dijkhuizen. Want dit is ook wat ze hebben uitgetankerd. Misschien wel met het plannetje een Vullers hoeren op het veld te zetten. Ja. Ik geef een prima bal voor de kist. En dan is het extreem lekker dat de vervanger van Zandbergen hier zich meteen een eigen hoes luurt zien. En luister mij. Matthias Tsikas met de 1-0. Heerlijk zoeken. En verdient Ralf. We hebben al een paar keer benieuwd, maar VVV is de betere. 26e minuut, 1-0.
0: Ja, zeker. En het is ook wel leuk voor de jongen, want vorige keer had hij niet. Terwijl ik hem nu op de grond zien liggen, Tsikas. Ik weet niet wat er aan de hand is, terwijl VVV nu doorgaat. Rechterkant, dan is het Zuliani gaat dan door. Dan moet er richting strafgebied. Het is Oudriest er nog eens. Nou, Zuliani naar binnen. En nog een goal. Ik wil zeggen, hier komt de 2-0. Maar dat is niet. Achterbal. Maar ik maak me ook even zorgen voor Tsikas. Die dat toch leed. En dan als hij dan naar Oetveld, dan hebben we echt wel een probleem. Dan hebben we alleen naar Gino Schmid.
2: Heb je gezien wat er nog gebeurt? Nee. Want hij waren natuurlijk juichen naar die goal. Is er iets in die actie gebeurd? Of heeft er dan nog een tiks gehad?
0: Dat heb ik niet gezien. Want de bal was er niet in de buurt namelijk toen hij ging liggen. Dus ik ben wel benieuwd. Ik denk dat niemand wat gezien heeft. Het is, volgens mij hoeft er nu toch geen verzorging te komen. Maar want dat anders komt dat erin. En hij heeft die minuut er dan niet voor over.
2: Maar ja, maar aan de andere kant, als er echt wat is.
0: Ja, maar hij leed wel heel lang. Hè? En dus apart in ieder geval. Ik weet niet wat er is in ieder geval. Maar dat misschien in de rust dat we er wel achter gaan komen in ieder geval. Het is nog even afwachten. Scheidsrechter zit nog even met Tsikas te proten. Maar Tsikas lupt weer langzaam. Strompelt een beetje nog richting zijn spitspositie. En dan hebben we de achterbal.
2: Ja, voor zijn eigen vertrouwen, voor zijn gevoel is het lekkerder als natuurlijk die storm. Maar dan moest wel Oksel Fris zien. Nadat ze die goal net heeft gemaakt, wil ze door. Natuurlijk, Assayas probeert een bal te pakken. Schenkhuizen met de blok. VV is net steeds een stapje eerder. Wint die tweede, derde bel elke keer. En werd een bal wel langer rond te spelen. Ik denk dat het echt een moment is in de wedstrijd om door te drukken. Kansen hebben we nou langzaamaan gehad. En die werden ook net verzilverd. 1-0 dus. Maar maakt die tweede voor rust. En ik denk dat ze Os al op de rukkers liggen. Hè?
0: Ja, dat denk ik ook. Want het is, ik zeg al, het is geen sprankelend voetbal van Os. Het is VVV wat hij op het veld domineert. Maar in het begin, net voor die goal, mag ik wel zeggen dat Os wel de betere kans had. In ieder geval, de grote kans
2: had. Ja, maar Oet, een beetje met geluk. Hè?
0: Ja,
2: dat klopt. Maar VV is de voetballende ploeg. Die proberen vanuit dat principe kans te creëren. Met de blok nog een keer. Ik kan hem voor gaan trekken. Heel even terug richting Schenkhuizen. Aitmohu ook weer hoog. VV duidt het goed. Och, hij moet hem door de benken spelen. Ja. Dat had Patta snel door. Las de blok had wat in gedachten. Lukte net niet.
0: Nee, Las de blok ingooien richting Aitmohu. Aitmohu ziet dan dat Schenkhuizen. Bal komt dan ook weer bij Las de blok. Las de blok terug naar Aitmohu. Maar hoe ziet dan dat Blancard weer in Movree is gelopen? En dan moet de bal helemaal terug naar Schoonewald. Top opschuiven op. En dat betekent dat ook VVV langzaam weer op moet schuiven. Bal richting Schenkhuizen. Terug naar Blancard. Blancard weer terug naar Schoonewald. En dan zal nu misschien nog een lange bal komen. Dan hebben we gewoon nog een keer naar rechts naar Clancy. Clancy. Nu al een lange bal. En dan is het Jan Motto weggelopen weer door Giuliani. Giuliani is wel snel. Maar de bek is dat ook. Dit rijdt dan goed weg van Giuliani. En kan het spel voortzetten aan de linkerkant.
2: Minuut 30 gevoetbald hier. Dus eind derde van de effectieve speeltijd is geweest. Tobos Muus even bekomen van die goal van VVV. Ik kijk nog met een schuin oog naar Tsjechkas. Is nog niet helemaal fris dat de lup is. Wat een joggen. Lup, het duidt mij. Maar nog niet helemaal van hert. En ik heb ook het idee dat VVV hem een beetje ontzuit nog in de acties. Bal naar de rechterkant. Giuliani, mij geven misschien wel weer een vullers. Nee, nou zetten hem zelf voor. Tsjechkas kind erbij. Gang stollen, jongen. Ja! En Maxi Tweede. Onze nieuwe goalgetter. De nieuwe Giacomakis is alweer geland in Venlo. Want hij mag goed zien. Tweede half.
0: Ja, want ik vroeg me even. En ik zag net voorbij komen. Dat niet Tsjechkas de goal maakte, maar de eigen goal. Maar nu heeft het dus wel zijn eigen goal. Nu heeft het wel zijn echte goal te pakken. Dat is ook wel lekker, want vorige week was echt wel van het padje af bij Helmond toen hij die goal niet scoorde. Nu scoort hij dan helemaal echt zijn eigen goal. En ik denk, heel VVV is ook echt wel blijven ruim. We hebben weer nog gevierd bij de Oostside. En iedereen, ja, behalve Schoonewald, is er naartoe gegaan om hem te melden. En dat is een nuurdig. Als spits zien de helemaal de hersen in vertrouwen en goalen nuurdig.
2: Hij loopt nog steeds niet helemaal lekker hier. En, ja, hij groeide zich in een duel. Bal blijf liggen. Ik reed nog stang op. En het duiten in zijn val. Wette de bal in de hoek te leggen. Tsjechkas. Ook Bjorn Poels vult aan dat de mensen op de bank golston bij het nemen van zijn naam. Ja, dat kan zomaar. Hè. Dat is een man Hols. Tweede van Stuttgart is hier naartoe gekomen. En zomaar een nieuwe volksheld. Want dat is eigenlijk als ze er nou al meteen... Zullen we er maar twee van maken. In ieder geval eigen goal. En die is die eigen goal... Maar hij loopt niet helemaal lekker. Joh.
0: Nee, maar ik kreeg nu net weer een douw. En van dit las en zilies heb ik dat het idee. Of in,
2: ja, of in
0: wat,
2: misschien.
0: Ja, of een wat gevoeliger plaats. Het zo lang nog zo mijn kinderen. Maar hij gaat nog wel door. Hè. Oh, misschien nog wel de rust holen, denk ik. Ik heb geen idee. Maar ja, ze zien wel aan de zijkant. Zien we ze wel al warm lopen. De spelers van VVV. Maar hier zijn we nog de vrije trap voor de blok. En mijn hand zeg maar door bezig. En het is mijn hand en weer de handjes kruut. Dat is ook een beetje van de rechterkant. Het is ook meestal voor het rechtervutje. Soms ook voor het linkervutje. Maar het ligt er maar aan wat ze aanspreken. Nu is het waarschijnlijk mijn hand.
2: Ja, eens kijken wat hier uit gaat komen. De bal wordt voorgetrokken. Weggeknikt door Van der Ven. 32e minuut. VV blieft een druk erop haalde. Die 2-0 is lekker. En we zeiden al, misschien is dat wel de nekslag. Halve top Os. Nou, bij 3 is dat helemaal het geval. Maar VV is veel en veel beter. Is gretig. Is gewoon sterk aan de bal. En Luurt die duidelijk zien weer de basis hier in Venlo. Met het spelgoed wat ze op de mat leggen. De blok. Even een beetje speulen. Even terug dribbelen. En met erin weer een positie te krijgen. En dan kent ze van hoe toch weer gaan voetballen.
0: Ja, en de zus ook. Hè, want net stonden ze allemaal even bij de corner. Even uit positie. Maar dat werd allemaal even snel geweest. Iedereen blieft op die positie stonden. Ga ik een vultje aan de lucht grafvullers. En de rechterkant weer weggestuurd. Kan nu in de vuurste komen. Wordt dan geblokt al even. Maar dan is het VVV wat net niet aan de bal komt. Nu mijn hand misschien wel. Kan hem nog wegkrijgen. Het is Giuliani die de bal nu kreeg. Aan de achterlijn. Kan de bal niet verkrijgen. Wel nog verkrijgen. En dan is het via Oudries geloof ik. Geeft de bal over de achterlijn. Dat betekent gewoon de achterbal. Maar mogelijkheidjes blijven maar komen.
2: Ja, vergis dich niet, Ralf. Het spel en met name op de vleugels met Giuliani en Aydemohoe. Dat zien twee eigenlijk identieke spelers. Zien zo dreigend, zo bal vast. En zien constant een mannen op het stukje.
0: Ja, ja.
2: Als ze dat constant tegen ons kunnen halen, zowel links als rechts, is bijna niet te doen. En dus is ook wat er gebeurt. Tobos Lubtruc wordt af en toe uitgespeeld, die voorzet te komen. En dan is het gewoon lekker voetbal. En als ze dan in de spits is die goalen maakt, zoals Sandbergen dat deed, of in dit geval Tsjechkas, dan is dat extra lekker. En Buurs ook beloond voor het harde werk. En dan wil ze de stap ook extra zetten op het middenveld of achterin. Want de wedstrijd, daar komen kansen.
0: Zeker. Nee, maar dat is helemaal waar. Ik zie, Tom Bos is het ook even een beetje kwiet. Want net stond Giuliani, alles stond aan de rij. Dan komt een bal aan de linkerkant en dan gewoon ze terug. Terwijl ze eigenlijk, weet ik hoeveel plaats voor hoede is. Vinden we niet. Maar dan moeten we even, ik wil zeggen, we moeten even opletten. Maar het is boetespel van Patta hier aan de rechterkant. De rechtsback die opgekomen was. De VVV weer niet ingevoren. En dan is het goed naar achterbal te huurten van de strafschopgebied. Hier aan de linkerkant bij Blancard en de Blok. Blancard heeft zich een bal kloorgelag. Zal hij waarschijnlijk nog schoner wel? Nee, duidt het niet. Duidt het toch wel even. Terwijl we nog huren. Wievels toeschouwers te zien. En dat zien er dan 4686. Zien er weer heen in de koel gekomen. Om deze nou, echt wel toffe en vermakelijke wedstrijd te zien.
2: Ja, we hebben in het begin op 6000 gezet. Wel wat vreekaartjes toen. Maar ik denk dat VVV wel wat meer publiek verdient hier. Want het spel is ontzettend leuk om te zien. Het is zeer attractief. Aanvallend positiespel. Prima. Hier misschien weer Giuliani met de bal geplaatst. En dan knalt Odries er weer in. Zo blieft VVV een balbezit met Vullers. Kind in de morgen een keer veuren gewoon krijgen. Dat lukt hem zeker. Oh. Alleen is er geen speler in een geel shirt die hem binnen kan lopen. Maar het is gewoon heel erg leuk om te zien hoe VVV het ook weer vanavond op de mat brengt.
0: Ja, nu ook. Hè. Het is gewoon het samenspel
2: ja,
0: achterin.
2: Ja,
0: het kreeg ook wel vertrouwen met 2-0, want dan is het echt even wat lekkerder spelen. Maar het is echt, ik vind het echt leuk om hier naar te kijken. Ik vind het echt, ja, dat hebben we vorig jaar wel eens anders gehad. Tot nu toe weinig wedstrijden zo gezien.
2: Toen hebben we er te veel gehad waar het een beetje sudderde en er te weinig gebeurde. En nu, ja, nu is het leuk. Lars de Blok moet zich geen niet vol galopperen. Dat duidt dan ook niet. Patta was toch vervelend. 36e minuut zien we. Hij belandt ondertussen. Bal vanuit Schonewald. Goed in de vuut van Vullers. En deze tijd niet eigenlijk op rechtsback. Maar echt meer op dat middenveld. Helemaal aan de wat meer naar voren geschoven. En zo creëert VVV zich een extra driehoekje aan de kant. Om gevoort te gaan stichten. Clancy met de bal aan de voet. Dit zit. Even rustig aan jongens. Op de bos maar eens komen. En dan zien we dan wel wat er gaat gebeuren.
0: Ja, maar het is ook, ik ben nog even kijken, maar ook de aanvallers van Top Os, de Zuste, de Singi, zeg maar, de Zenik dan de ganse die wel ervoor. En de rest eigenlijk niet. Het luurt zich eerst constant zakken en dan is het ook wel lekker voor die backs, voor de Blok, maar met name voor Ralf Vullers, om mee op te komen. Want ja, dan staat toch veel aan niemand. Ze lotten geen gade achter in ieder geval. Dat is wel lekker. Nu het is Top Os. Kind dan openen door de linkerkant. Dan staat Kuiper. Kind dan doorzetten door richting Hinoké. De kinderbal nu wel misschien nog even erop komen. Is even wat gevoortrekt naar binnen toe. Maar vindt dan de vrije man hier aan de rechterkant met Patta. En dan is er misschien wel weer wat ruimte voor Topbos.
2: Ja, een van de spaarzame momenten dat Os op de helft van Schonewald staat. Maar ja, ze weten het eigenlijk niet. Misschien ook wel omdat VV goed staat. Dijkhuizen koos het ook aan. En Duemke geeft wat aan van schuif maar wat op. Tegen met name Blancard. En Os wil wel verhoed, maar is met name de bal truc achterhoedend spelen. En deze bal is ook, ja, hoe neemt ze het? Ja, weinig vertrouwen. Ja. Er zoet weinig echt actie in om er wat van te kunnen maken. Bal kan weer opgepakt door Schonewald.
0: Ja, Schonewald neemt zich ten tijde. De scheidsrechter is er weer aan het tellen. Hij heeft de bal ook al wat neergelegd. Hij heeft de bal richting Clancy. Clancy kan nu nog afvullen. Slijt hem over. Dan gaat hij gelijk naar Giuliani. Giuliani kan de bal dan doortikken richting Tsikas. Kan de bal aankomen, maar dan is het inderdaad, moeilijk zeggen, nog een vreemd trap. Toen dacht ik, er mogen nog even doorgaan, maar dat gebeurt niet. Dan is het Giuliani die ook weer even neergeeft omdat hij een tikje kreeg van de achterspeler. En dan is het ook Havenkotte die weer begon bemeuien. Maar ja, dat hebben we nu al genoeg gezegd. Dit is Topos wat de vreemd trap heeft gekregen. En ja, daar hebben we het dan.
2: Ik heb nog wel een leuk feitje, Ralf. Dien Zandbergen heeft gescoord. Die stond in de basis vandaag bij Dynamo Boekarest, was het, hè? Ja, en mak een goal, zijn ik hier op mijn livescore voorbij komen. En jij dus gewoon verder maar behoorlijk gebleven was. Tof voor hem. Ook leuk om dat te blijven volgen. Dat is geen competitie. Was werkelijk Snorkieks. VV is al bij weg. Oelat hem hand. De bevelt mij ook zeer zeker. Ja, ja. Door op dat middenveld. Kan niemand doorstruimen naar de goal. Bal blijft een beetje hangen. Want zijn voorzet kwam niet bij de juiste kleur. Lars de Blok was er wel eens de keeper B. Om het de verdediger van Os moeilijk te maken. En Wop is het resultaat. Die werd genomen aan de rechterkant. Vullers. En zo is VV eigenlijk hier een meester.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Het is Ja, wie gezegd, hebben we al eerlijk gezegd genoten om te zien. VVV domineert hier het veld. Nu, Blancaas stuurt dan de blok. Ik heb blok nog binnenhalen. Je hebt al nog in de speler voor zijn keer richting Aimou. Aimou richting Blancaas. Nog een keer terug richting Aimou. Dan is het helemaal terug richting Clancy. Die zich ook een beetje erin gedaan. Goeie paas, moet ik zeggen. Maar dan is het toch nog een voet van top Oster doorheen. En dan moet Blancaas de bal niet wegstampen, zit de scheids. Maar dat duidt dan een klein beetje. En dan krijg je een klein standje. Mug van de Venne de bal weer gaan inbrengen. Duidt dan op de linkerkant.
2: Ja, dat duidt heel erg goed. Nog Kuipers. Maar Giuliani ook werken, knokken om de bal weer te veroveren. En dat is meteen, zorgt dat ervoor. Dat Topos heel even terug moet. Als ze dat niet uit, dan is met name door Kuipers weg. Je kunt er wel doen, een bal met de voorzet. Een Jingi, schitterende goal. En niet meer dan dat kunnen we ervan maken. Prima voorzet van Kuipers. En het goede binnenlopen met de kop van een Jingi. En dan staat het die 2-1. Ja, ze hebben wat kleine moeilijkheden gehad. En de eerste de beste deed er nog kwam. Veld binnen. Is toch wel een domper even.
0: Ja, ik vind dat ook. Het is, wat is het? De 40ste minuut hebben we nu. En ja, dat is even jammer in ieder geval. Dat VVV even een tegengoal kreeg. Eigenlijk onnodig, maar op zich wel een goede voorzet. Ook goed ingekomen. En Schoonewald had al geen kans. Betekent dat we gewoon weer een aftrap hebben van... moet ik zeggen, van Odries. Mug dat inderdaad ook nemen richting Schoonewald. VVV gaat weer naar voren en dan gaat de bal richting Tsikas.
2: Nou, ik vind het echt wel een domper, want VVV zoet ontzettend goed in de wedstrijd. Hebben we ook een paar keer al benoemd. Een beetje, toch wel misschien nonchalant in die fase hiervoor. En Topos Ruud Bloed, moet een van de mannen op het middenveld van Oostenbal nog wel goed meenemen. Zunt natuurlijk dat Mathieu dat niet deed. Hij zit er niet zo lekker in. Maakt natuurlijk die eigen goal. Als dan Oostenbal niet werd aangeraakt door Tsikas bij de 1-0. Dan zal die op Mathieu zien de naam komen. VV neemt Ruver met de blok. Nou jongens, het is zagen hem misschien nog rechter kunnen trekken richting die marge van Twieën. En dan ga je toch wel lekkerder straks beginnen. Want op ons denk je, ja, we zitten er nog in. We hebben een goalverschil. Eentje maken en een punt is weer binnen handbereik. Dus kom op VVV, even weer de motor aan.
0: Ja, zeker. Dat moeten we zeker ook doen. Het is Schoonewald richting Clancy. Clancy nog Vullers. Krijgt een bal ook weer terug. Geeft nog een hoerige bal. Geeft dan richting Giuliani. Je kunt een bal uiteindelijk nog terecht bij Schenkhuizen. Schenkhuizen ziet dat Aimouhoui aan de linkerkant vreest. Dat is hoe Dries, moet ik zeggen. Dan trekt er nu Aimouhoui. Kan er nog aankomen? Kan er nog wel aankomen? Maar net niet een bal vasthalden door. En dan geeft een bal over de achterlijn. Betekent gewoon weer een achterbal voor Top Os. Met de keeper Haverkotte. Dit is al gaan nemen. Dus wel aftellen in ieder geval. Maar de bal is genomen nu richting Miguel. En van Miguel naar Patta wil de bal lang naar voren.
2: Ja, en het duidt ook dat moment een ros. Een flink omhoog kiek of op goed geluk Imus voorin kan vinden. Schenkhuizen staat er ook weer te strijden op dat middenveld. Kreeg een flinke knoets in de ruk van der Venne. Geven ze elkaar nog een handje. Van der Venne zuggen we al even op. Maar het handje blijft achterwege.
0: Oh, ik denk dat het even zoet is.
2: Oh, okay. Het was toch wel flink pittig uur. De blok nog een keer truc. Zo'n 3 minuten en 10 seconden voor in het half eind. Misschien nog een minuutje erbij. Het is zagen we in ieder geval niet nog een goal tegen te krijgen. Misschien nog wel toch een leuke kans te kunnen komen.
0: Ja, dat komt Tsikas kunt er weer goed tussen komen. En de bal, de hoge bal van Schoonewald op te vangen. Kreeg hem dan ook in VVV gelederen. Bal bij Schenkhuizen, terug naar Blancaar, dan naar de blok. De blok ging er nog net binnen. Al was een beetje hard van Blancaar. Maar de bal komt uiteindelijk bij Aimou. Aimou kan dan langs die lijn opstomen. Draait dan weer terug. Is sterk aan de bal. Dat kreeg ze hem moeilijk vanavond. Maar kreeg ook de bal weer bij een geel hemd. Dat betekent ook Clancy. Clancy ziet dan aan de andere kant niet te vrije man, wel Rafvullers. En dan wordt er achterin weer rondgespeeld.
2: Ja, ook dit. Blieven ze prima doen hier. Heel veel zorg. En dat woord heb ik al een paar keer genoemd. Maar dat is wel eens anders geweest. Dat ze te snel de bal verloren. En nou blief goed lang genoeg. En de ploeg. Zeuken van Schoonewald naar Tsikas. En die is sterk. Ja. Echt heel sterk. En de zorgt ervoor met zijn kopbal dat VVV door kan voetballen. Wat zo belangrijk is. Want dan is ze meteen ook aan de voorkant. Giuliani met de voorzet. Richting Odries. Bal blief dan hangen. Op hand moet ik het nog een keer proberen. En vindt de Emes? Jazeker. Hij vindt zeker Emes. En wie heeft hij gevonden, Rolf?
0: Giuliani. Aan de rechterkant. Kan dan helaas niet met een voorzet komen. Gaat dan terug richting Clancy. Clancy moet dan de vrije man vinden. Hij gaat wel naar voren toe. En vindt dan opnieuw Giuliani. Giuliani vult dan die actie. Zucht zijn de man op. geprobeerd. Nou, de verse, dan kom ik in de verse komen, dan is er niemand van VVV. Wordt er nog geschamd door Miguel Nes, het scheidsrechter. Dat betekent dan weer een achterbal. Een mogelijkheidje weer voor VVV. Alleen de laatste verse kwam dan niet aan. Maar het is wel VVV wat nog steeds domineert.
2: Ja, en het hoge druk zetten is ook prettig hier, want dan kunnen ze direct Thomasson pakken. En dat doen ze ook. Dat Vullers, die echt een berenpartij speelt er aan de rechterkant. De bal opgepakt, het schot van... Het schot van Aitmohou is zo ontzettend lastig met de stuit erin zit. Het Havenkotte, en ik lag al half... bijna werd verrast, ja, maar het was ook een rot.
0: Ja,
2: vervelend,
0: heerlijk,
2: een
0: stuitje. Stuitje erbij, stuitje, ja. Dat is altijd vervelend. En ik zoel ook het schade, het polletje, zoek ik even het schuld geven aan Assoer, vooral dat. Maar het is weer in de corner, het is corner nummer 6 ondertussen van VVV. Wat Lars de Blok mogen nemen. Laatste minuut lapveer van de eerste helft. VVV eigenlijk weer met bijna iedereen al in de 16. Alleen mijn handen en Vullers stonden er een meter of 4 boete. En de Blok deed natuurlijk de corner mogen nemen. Kumpen eraan, handje in de lucht.
2: Ja, dit zal wel lekker zien. Hem heen nog wat... gevoerd de kennisdicht. De bal van de Blok is goed hier op de kop van Aimou. En ik heb hem 2 meter veel langs. Jonger. Goeie bal weer de Blok meteen in de sprint. Om te zorgen dat te zien een directe tegenstander kan gewoon opvangen. Dat uit de Lanois. Prima met de aanname. Dan moet Schenkhuizen het voele werk opknappen. En dat uit de heel erg goed.
0: Ja, zeker uit het goed. Schenkhuizen kreeg de bal dan nu bij Oudries. Oudries terug naar Schoonerwald. En dan is er heel even ras in de tent. En dan wordt er weer langzaam opgebouwd. Terwijl we ondertussen 2 minuten extra speeltijd erbij gaan krijgen. Die ondertussen ook zien ingegaan. Is VVV achterin ronde spelen met Blancano. En balbezit richting de Blok. Blok richting Schoonerwald. En dan is het even temporiseren. Maar ik denk dat we dadelijk toch de bal naar voren moeten gaan krijgen. Maar eerst nog een tikkie naar de Blok.
2: Ja, VV wil de bal in ieder geval niet verleren. Deze paaskump op de cupke van Miguel. Mot VVV wel even terug nou. Want Os pik het belke op de middenlijn op. Dijkhuizen staat rustig voor zijn de goal. De handen in de pers. OT is gewoon zitten. Straks waren we al wat fanatieker wat dat betreft. Oei, Van der Venne en de Blok knallen wat tegen elkaar. Ze hebben ook beide last. De Blok zit op de grond. Scheidsrechter, kunnen we eens even kijken. Hoe gaat het, meneer? De man de afgelopen week. Het is zo goed die. Nou, de is tijd alweer. En zo... vul ze eigenlijk aan, zo'n extra minuut en half. Die voegen wel eens wat toe. Maar dit is zonder zo'n moment ook dat ze denkt, ja, fluit goed aan.
0: Ja, maar van de andere kant, dit is als net die goal. Maar ik
2: niet allemaal eens, ja. Maar de vul zijn allebei de partijen.
0: Ja, die
2: willen
0: het
2: eigenlijk niet. Ze willen gewoon naar binnen.
0: Nee, maar ja, we weten in Zikas en balbezit kunnen hem richting Giuliani krijgen. Krijgen we misschien nog wel een momentje. Giuliani nou en de Zikas, misschien dan toch niet. Want we toch teruggespeeld richting Calenzi en richting Blancard dan. Achterin nog een keer. Misschien nog een mogelijkheid nou met Aitmohou. Aitmohou vindt dan weer terug Blancard. En zo zien dan nog is er nog een halve minuut spelen voor VVV. Om nog iets te gaan doen of om die halve minuut vol te spelen.
2: En zo liep het, want de bal duurt achterin rustig van links naar rechts gespeeld. Ook richting Schoonerwald. En dit is wat ik net aangoof, de merkschoen, dat de nemers meer een risicootje wil nemen. Nou, als Tsikas opschuit, dan kan dat misschien wel nog. Want Giuliani zien de man dan toch nog maar een keer op meegeven. Aan de boetekant handbal wordt dan niet goed gezotten. En dan zal Hardeman gewoon fluiten. Hete gedon! 2-0 stonden we voor. Werd het uiteindelijk 2-1. Wat jammer eigenlijk. Want VV is meer zijn de betere ploeg. 2-1 is het bij Rus. Wil je nog wat zeggen, Ralf?
0: Nee, ik ga gewoon even lekker een tas koffie drinken. Wil je zien nog naar de Rus weer. Tot dadelijk.
3: Televisie, radio, internet.
4: Dit is Omroep Venlo.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
6: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
5: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
7: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
5: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: You're self-destructing, little

0: Ja, goedenavond dames en heren. We zien weer terug hier in het Sikon Stadion de Koel. Waar de spelers weer op het veld staan. Waar een wissel is gebeurd. Zeg maar bij twee wissels moet ik zeggen. Bij Top Os. De nummer 8 is de route gegaan. Moet ik even zeggen. Dat is Isaias. De voor in de plaat is Lars Mol. En dan is de nummer 3 Miguel de route gegaan. En daarvoor in de plaats is Quint Jansen met de nummer 4. Dan hebben we die administratie ook weer in orde. Dan staat de scheidsrechter klaar met zijn fluitje. Kiek ook overal of iedereen weer klaarstijd. En dan kan deze wedstrijd gewoon beginnen, Ralf.
1: Ja, we waren het er net allemaal wel over eens. Dat Vivi het ontzettend leuk en goed deed. En zichzelf een beetje tekort deed doordat die goal nog tegenkwam aan de andere kant. Had iedereen ook wel gezien dat die grote kans van de Lanois straks alleen voor de keeper ook echt wel in had gemeugen. Dus ergens prima de 2-1 voorsprong. Zaak hem door, lekker mee door te gaan. Lange paas van Havekotte. Meug VVV uiteindelijk weer vrij makkelijk op grond lossen. De blok meugt het in geworpen kan nemen. Want de bal ging dus over de zielien. Ik heb er zin in weer half die tweede helft. En we weer dat leuke VVV te zien. Het frisse aanvalspel met name Ait Mohou en Zuliani. Want Zuliani, die was eigenlijk op de brommer die je stelde.
0: Ja, zeker. Sterker ook weer het ziekast dan probeert hij speuler te doen. Met Meuten, met Pina Meuten moet ik zeggen dat Vianelle den bal nog bij keeper Havekotte komt. Dat Tsikas met zijn 19, joh, we hebben het al benoemd, echt wel een flinke vent is en sterk aan de bal is. VV holt de paasroute van Top Os en kan dan weer overnemen. Achterin met Clancy en met Blancaert. Clancy zuurt dan neer aan de rechterkant Raf Vullerston. Draait dan terug naar Blancaert. VV weer in balbezit, probeert weer op te bouwen.
1: En een paar andere nieuwelingen bij een VVV-kant die zo nog op de lets binnenkwamen. Zitten nog op de bank met nummer 6 Andreas Verstraten. Maar ook bijvoorbeeld nummer 34 Amir Reis. Wellicht dat die straks nog haar debuut gaan maken. Hey, in de Koel. Zo leuk zien goed om te zien ook hoe ze het doen. Bal Noveuren weer onderschep door Torbos. VV. Is toch wel weer van plan om hoe druk te gaan zetten. Altijd even kijken hoe ze uit de douchekums wil ik zeggen. Maar hoe de kleedkamerkums. Die eerste 4 minuten zeggen ze altijd is belangrijk. Dat Keteer weer doorkomen. Zorgen dat ze geen goals tegen Kries. Ja, dat is allemaal leuke taal. Kijken hoe dat uiteindelijk in de praktijk op het veld ook gebeurt.
0: Ja, zeker. Was vorige week eigenlijk ook tegen Helmond Sport. Dat is goed, die kleedkamerkums meteen die goal. En dan heb ze meteen dat vertrouwen. En dat zo ook zo meteen. Dat we dat dan niet over de streep trekken. Dat is dan jammer. Maar het is nu Top Os. We moeten even opletten. Die nu weggestuurd weer hier aan de rechterkant. Met de Lanoy deed een bal kick. Of de Lanois, wie we het ook willen zeggen. Kan de bal VV wel wegkrijgen. Gaat richting Tsikas in de bal dan nu wat minder onder controle. Maar met een beetje geluk en dan toch aan de linkerkant met Aimu.
1: Ja, de heer Tom Veerman van Ter Bosch voor zich hield ook wat in. Duit de slummie, want hij had nog niet verroet kunnen voetballen. Want hij had zich vastgelopen. De 9-2 is goed. Hield er in de corner aan Uvor. Ik kijk even met een schuin oog. Scheidsrechter Haleman deed er wel lang Uvor. Kijk naar de ziekant, maar ja, zijn assistent stond compleet aan de andere kant. Maar de blok mug hem zo meteen gaan nemen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel lekker. Al die mensen van VVV stonden weer in het strafschopgebied. Behalve Schoonewalstijd is nog op zijn eigen helft. Maar ook al bij de middencirkels ongeveer. Laatste blok liet zich ten bal goed. Een handje in de lucht. Scheidsrechter kijkt of dat allemaal nog geoorloofd is. Hij duurde het ook gewoon doorgaan. Komt een bal van de blok. Eerder eens tijd dan ook kloof weer. Nog een keer het handje in de lucht. Dan gaat een bal nou erin komen. Hoog achterin. Kan dan nog VVV erin komen. En dan is het een fluitje dat er gedood is. Neem ik even aan. Door een VVV-speuler. En dan leed ook een speuler van Top Os op de grond. De scheidsrechter heeft het in de gaten. Staat er ook niet wie het vanavond. De bal is ondertussen alweer genomen door Top Os.
1: Ja, die gaan de middenlinie voor Kuipers geblondeerd. Met nummer 26 aan de linkerkant. Hij heeft dan een beetje geluk. Hij kreeg een bal mee. Meugt dan een nummer op kon nemen. De bal ging via de hak van Zuliani over de zielien. Hij is aan het kijken om zich heen. Waar komt hij naartoe? Weinig mannen die echt de vreeloopactie maken. Wat dan via Vianello. En Quint Jansen zal dadelijk de bal gewoon krijgen. Want hij is zojuist ingevallen. Ook in een lange vent hoor. De eerste Paasse cross gaat nemen. Maar de bal is eigenlijk heel makkelijk op te pakken door Schoonewald.
0: Ja, Schoonewald had inderdaad een tiet. Speelde man, of rolde hem eigenlijk naar Clancy. Clancy gaat dan door via Raf Vullers. Raf Vullers terug naar Schoonewald. Schoonewald moet even opletten dat De Zingy den bal of de man probeert op te sporen. Dat geeft dan ook wel goed, maar het is Schenkhuizen die een bal goed vrienden. Maar dan zal denk ik nog de eerste gele kaart gekomen. Dat is er inderdaad ook. Als ik het goed gezien had, is dat voor Lars Mol, de nieuwe speler die net erin is gekomen. Komt dan meteen met een gele kaart, omdat de Schenkhuizen vasthield en door kost hij niet doorlopen. En dan krisen die gele print van scheidsrechter Gutlotte zien in ieder geval.
1: Ja, dat deed je trouwens goed, hè? Schenkhuizen het wegdraaien en in tweede instantie het tempo maken. Dat was dan Mol te veel. Waardoor inderdaad even aan de noodrem neus trekken. Bal truc richting Schoonewald. Let op dat de bal niet onder de voet blijft liggen. Leek even zoet. Gewoon Clancy. Kiek vooruit. En stik hem dan. Eigenlijk wel best wel goed naar voren. Bal blijft dan liggen. Vullers neemt over. VV is er weer van tussen.
0: Ja, weer Vullers kreeg een bal truc van van Giuliani. Ik kan de bal dan nog wel meekrijgen. Maar net niet bij Giuliani is Raf Vullers nog steeds een bal bezit. VVV nu hier aan de rechterkant. Truc naar Giuliani. Raf Vullers er weer over heen. Maar Giuliani trekt nu naar binnen toe. Zit dan nou weinig door. Was op zich in een goede richting Mahan. Maar het is Top Osten wat de bal weer in bezit heeft. En dan probeert hij goed te komen met Hart. Of met Kuipers bedoel ik aan de rechterkant.
1: Goed van Clancy dit.

0: Door een tweede instantie weer wordt aangespeeld. Lost het goed op. Ook dit duidt te goed. En zo mag Tobos al voetballend naar voren toe. VV Werkwal. Overtreding, denk ik. Jazeker. Overtreding van Aitmehu. Door in het middenveld al flink in de ruglijn.
1: Maar als de Zuurs biedt die spelers van VVV en het Twente zien daar achteraan het gewoon zien om den bal weer terug te veroveren. Dat vind ik echt goed om te zien in ieder geval. En dat spreek je de mensen natuurlijk ook wel aan. En we hadden het er net over. We hopen goed dat ook weer een wat vollere koel gaat brengen. Want 4600 man, het is aardig, maar het kan natuurlijk wel een stuk voller heen hoor. Lange bal van Top Os. Clancy er maar om tussen komen. Het is wel met trekken en douwen erbij. Maar het mucht nog allemaal van de scheidsrechter. Bal over de ziel. Mucht Top Os gewoon groeien. Doen ze dat vrij snel. Dat doen ze inderdaad. Heet dan VVV goed ertussen komen. Want hij komt dus niet bij de speler aan. Kan nu Oudries weg. En dan is het wegsturen van aan de linkerkant met Tsikas. Tsikas kan dan de man opzoeken. Zoekt dan ook de man op. Trekt naar binnen toe. En dan ziet hij aan de andere kant. Ziet er wel Zuliani. Maar dan gaat die paas niet goed. En dan kan Kuipers de bal overnemen.
0: Iets te makkelijke dag van Tsikas. Boete kant voet. Maar een hand prima. En dan kreeg de handjes ook op elkaar. Zelfs hij van Ralf Schoeren. En dat is ook gewoon echt, dat is ook gewoon zo. He, de werk en hij knok. En hij verovert een bal. Zo duidt heel VVV dat. Dat heeft Dijkhuizen er echt wel in gekregen. Hier weer een schitterende bal van Aitmehu naar de blok. En ook heel werk en komt eraan. Nou, de voorzet gewoon en is een goal.
1: Oh, oh
0: net niet. Prima actie weer van Lars de Blok. Wellicht zien zoveel stasjes B had kunnen schrijven. Vullers weer ertussen. En zo duidt VVV het goed. Zuliani met de krulbal. Maar deze is makkelijk te pakken. Maar goed, Ralf.
1: Ja,
0: perfect
1: zeker,
0: hoe VVV
1: zeker.
0: En de omschakeling elke keer erachteraan gaat om die ballen weer terug te pakken.
1: Ja, doen ze echt hartstikke goed. VVV zit er bovenop. Perke Beneunbal. En nu ook weer Oudriste probeert moeilijk te maken. Bal terug richting Kuipers. Dan gaat de bal naar een andere kant toe. Dan zit Nieman is erin gekomen. Quinten. Kind in bal dan vasthalen. En dan is VVV duurt het heel even komen. Maar langzaam schuiven ze toch weer naar voren toe. En proberen Top Os moeilijk te maken. Top Os komt er eigenlijk alleen maar met een lange bal doorheen. Nu ook weer is het been van van Tsikas kan er dan nog wel tussen komen. Maar blijft het balbezit voor Top Os. Het is, wie gezegd, het is Top Os lastig om doorheen te komen. Nu weer misschien met een lange bal leer op de nummer 17.
0: Ja, Hinoki kreeg dan aan de overkant de vlag te zien van de grensrechter. Stond ook in mijn ogen wat te diep. Hij klaagt dan wel, maar ja, dan moest ik toch anders gewoon stond. Clancy liet een bal weer neer. En dan kijken we weer eens met een schuinoog naar de klok. 54ste minuut alweer. Zo snel geit het den tiet als ze het leuk is. VV Stijn met 2-1 voor in je eigen koel. En is niet aan de stand verplegen, absoluut niet. Maar het is zo wel lekker zien om hier weer een overwinning bij te schrijven. En dan weer het puntenaantal wat op te krikken. Bal is slordig, is slecht van Clancy. Zit er altijd wel tussen. Maar in dit geval levert het verder geen gevoel. Maar zelfs in de upschakeling kan VVV weg. Want ze hebben de bal weer met een hand. Geven mij aan Zuliani met zijn rechtervoet. Kwamen wat achter de bal, moeten een voorzet geven. Die blief liggen. Het wegwerken van Top Os is door. Maar VV blief goed aan de bal. Nog een keer Zuliani boetespel, denk ik, Ralf.
1: Ja, maar het pakt er niet aan. En dan, dat er nog naartoe loopt, is het dan toch boetspel. En dan is dat weer. Maar het is VV weg wat knok en een balverlust. Trukt een bal en dan toch weer proberen het spel te krijgen. Het is niet alleen vechtvoetbal. Het is ook nog goed voetbal. Daar ben je ook nog.
0: Meens.
1: En ze moeten alleen iets meer bloeien. Dat mag wel.
0: Het fijne is ook, kijk, de kind keihard werken en druk zetten. Maar als dat niks oplevert, dan is het vervelend. Op een gegeven moment stopt ze ermee. Maar het levert gewoon het balbezit op. Het levert kansen op. Het levert op dat er geen counter tegenkomt. En als ze dat met z'n allen duist, dan is dat ontzettend lekker. Dan moet gewoon de Walterbal met links gaan trappen. Door de terugspoorbal. Duiten goed. Bal bij Schenkhuizen. Weer er ook te controle hield op dat middenveld. Even treden, denk je, wal niet. Den Haleman nu het doorvoetballen. En zo mag Os dan verder in de linkerkant met Hinoké.
1: Ja, Hinoké kan dan naar binnen trekken. Hij wil dan dat schot maken. Maar dan wordt geblokt door Vullers en Schenkhuizen die de bal zich dan vol vergooien. En dan is nu een lange bal van de blok in de Veurik. En dan bij Tsikas komen, lukt niet, wordt naar onder toe gehoord. Geen vrije een trap zitten scheidsrecht. Dan mag nu Top Os verder in de linkerkant met Kuipers. Terug richting Vianella. En dan is het achterin weer rondspeulen. Ze komen er ietsjes beter uit. Ze kunnen ietsjes beter controleren achterin. Kansen zien nog Oeden blijven voor Top Os. Maar VVV zal zich even weer moeten rechten. Maar dat doen ze op zich wel goed. Kuipers nu in de bal in de linkerkant.
0: Ja, de controle blijft natuurlijk wel aan de kant van de Venloneer. Want Ter Bosch nog niet die kansen creëert. Was er natuurlijk wel op zoek zien. Goede actie van Mathieu. Oei, er is Hinokeder van tussenbal. Truc. De buurt goed verwerkt door Schenkhuizen. Clancy knal.

0: achterin. Nog een keer van de Venne. Maar die rakt een bal een beetje half op de linkerkant van zijn voet. Geeft dan ook Wiet over. Even de rust pakken. Zit Dijkhuizen ook. Gang in positie staan. Even kijken naar iedereen. Even op bodem komen. En van de toer weer verder gaan voetballen.
1: Ja, zeker. Achterbal. Iedereen steekt kloor. Lange bal. Nee, moet ik zeggen, het wordt wel... De handjes in de lucht, moet ophalen, Clancy opschieten, moet ik zeggen, Clancy. Lange bal van Schoonewald, nee, speelt die nog rechts, nog Vullers. Vullers moet de vrije man vinden, zoet het dan in Clancy. Clancy kan dan nu doorzetten, komt hij lange bal naar de andere kant. Hij gaat Oudrieske een bal meenemen. Dan is VVV nu met een paar man richting de goal nu. Het is uit mijn hoede dan met een wilde voorzet komen. Ook in, eigenlijk niemand aankomen. Geet ook over de achterlijn. Dat is goed. Weer achterbal voor Topos. VVV moet terug tijdens stunt, want dit kost kracht en tijd.
0: Nou, Zuliani moet dan ook die meters gaan maken. Crosspaas van Kuipers. De blok, de log in. Wordt wat gedouwd. Nou, Haneman, de scheidsrechter van Deens. Zuid alles. Heet allemaal het goed in de gaten wat er gebeurt. Dat zal ook niet meer zo even klagen in dit geval. Omdat de blok duidelijk in de rug werd gelopen. Blancard, Clancy, rondspeulen. Even Schoonewald truc. En Zingy zit tegen zijn ploegmaat. Ze kon mij, want ik loop hier helemaal alleen druk te zetten. Ja, en dan geeft ze het ook op een gegeven moment op. Als ze zo staat, de rest niet mij uit. Vivi vindt dit prima. Even de controle halen. Geen foutjes maken. En dan kieken of ze langzaamaan weer de middenvelders kunnen gaan inspeulen. Of misschien wel de voorwaarts.
1: Ja, dat gaat nu richting de voorwaarts. Het wordt ziek was. Het wordt weggescheurd door Clancy. Nu werd het niet vastgehouden, maar het is VVV wat een inhoudworp door Renever had. Het is Raf Vullers dit in ballen. We zien al eigenlijk in de buurt van het strafgebied. Raf Vullers neemt zich even wat tijd. Kan dan naar Zuliani gooien. Raf Vullers nog een keer door richting Oudries. Maar dan komt de bal er ook niet. En dan is Topos dit in bal wild weg kunnen spasen. Maar dan gaat de bal via Clancy. Kunnen we dan terug in balbezit. Want Blancard, moet ik zeggen, even opletten. Omdat de bal even van de voet sprong. Dan de Clancy ook even de ras nemen. Zoek hij richting Schoonewald. Schoonewald probeert dan gewoon weer de achterwaartse in te speulen. Zodat VVV met ras weer kan opbouwen.
0: Ja, eigenlijk is het gewoon een kopierhalf van half einde. VVV in controle. Nog niet echt tot kansen komend. En ongeveer nog het kwartier, 20 minuutjes, kwamen langzaamaan Zuliani en Aitmehoe in actie. Nou, de bal weer voorgetrokken. Bal blijft dan hangen. Schenkhuis hol doet met zijn linkervoet. Schitterend schot. Maar die gaat wel veel langs. Maar na dat kwartier, na die openingsfase kwam VVV los. Nou, als dat kopie, die kopie weer doorgetrokken, dan zal daar die goal wel gaan vallen. Maar VVV is de ploeg die hij bepolt. En de bal eigenlijk met name aan de voet hield.
1: Ja, zeker. VVV probeerde Topos ook nog weer druk te zetten. Hier op de helft van Topos. Komt Topos er wel weer goed uit. Nu in de rechterkant met met Quint en de rechterkant. Is de bal niet goed en dan kan VVV weer overnemen. Nu met mijn hand en met Schenkhuizen bedoel ik. Dan wil ik richting mijn hand spelen, maar dat lukt dan niet. Topos neemt de bal weer over achterin. En ja, het is een beetje het kopie. Maar het is ook een herhaling van zetten deze helft. Alleen deze helft al. Dan hebben we zien dat Topos wel vannacht goed in bal heeft. Maar dan komt er eigenlijk weer niks of weinig dreiging hoe in ieder geval.
0: Ja, dat is inderdaad die kopie dus. Wat dat betreft, Sjozelty. Ja, zal ook denken van, ja, wat kon ik doen? Kon ik wat aanvallender spelen? Dan werden we misschien dan ook weggetikt. Of is het gewoon het kwaliteitsverschil wat duidelijk is? Maar Topos duikt nog steeds mee in deze wedstrijd hier. Vullers is niet snel genoeg. Dan is hij oké weg. En eindelijk hier staat hij even de goal van onze eigen Schoonewald. Maar ja, deze staat ook wel op zijn post. Waarom ook niet zo heel moeilijk. Tikt de bal dan voor de corner. Maar dit is zoiets. En eindelijk keer zien ze er van tussen. Vullers als back ziende niet helemaal senang om de snelheid op te gaan zoeken. Inoké werd toch gevolg. We zitten op het overvoetballen. 2-1 voor de VVV.
1: Ja, corner inderdaad voor Top Os. Aan de linkerkant voor Top Os gezien. Je ziet dus nog ook weer iedereen in het strafgebied. Zelfs nog een hoop in en net om het 5 meter gebied. Corner wordt er nu ingezet. Hij gaat dan naar voren, kan VV wegkuppen. Ik heb daar net niet bij Zuliani, ik kan Kuipers opvangen. Bal nog steeds niet weg, nog een keer naar voren. Nu is het Raf Vullers die een bal kan overnemen. Dat schudt hem eigenlijk wiet weg. Ik had eigenlijk een tijd om er nog wat beters mee te doen, denk ik dan even. Maar het is inworp voor Top Os.
0: Als ik zo kijk naar Chicas, is ze wel al muur gestreden hier. Zwijt, hij transpireert flink. Deze bal had ook goed rustiger weg in de trap. Ik ben benieuwd hoe lang hij het volhield. We zitten nog op minuut 60. Duk, is dat een moment ook voor een trainer om door te gaan wisselen? Ik weet niet hoe fit hij is. Er lopen er flink wat weer. We begonnen het allemaal meemaken. In ieder geval... Is staat Chicas nog op het veld. Hier is Patta voor Os aan de rechterkant. Dit dat de heer wilt gewoon komen. Lukt niet helemaal. Wal weer een inwolf voor Tobos. Blief, alstublieft, wal op Ooghoede, VVV. Want er is ook net dat momentje waar de linksboete in één keer weg was. Dus zorg ervoor dat dat allemaal goed gaat. Wat is er aan de hand?
1: Ik heb geen idee eerlijk gezegd wat er nu gebeurt. Scheidsrechter loopt even naar een paar mensen toe. Het moet even wel rustig zijn. Het is weer Blancaar met Nesinki die ja. Zich weer in de oren hadden. Wordt even gewaarschuwd. En wordt maar opnieuw genomen weer. Wordt nu ook genomen. Gaat dan, waar is de nummer 2 Patta die de bal dan kreeg. Gaat weer nu weer voor in de VVV-speler over de Zielien. Mug Patta nog een keer gaan groeien. Wat de bal dan wel van Veer Zeuk. Omdat het publiek de bal niet meteen terug speelde. Of terug groeide in ieder geval. Heeft er nog gedaan. En kan de bal nog een ingroeien. Heeft er ook dat gedaan? Nee, nog niet.
0: Ja, zo'n fase in de wedstrijd waar eigenlijk weinig gebeurt. Een beetje spel op het middenveld. Een vertreding tegen. Weer even wachten op elkaar. Er gebeurt niet genoeg. En dus Walter Bos wat een beetje op aan het schuiven is. De meters aan het pakken is. En we hebben straks al gezien bij spelsituaties als een corner of een vreemd trap. Staat het hele team echt heel wiet over de middenlijn in een meter of 20 zelfs. Om doorvurgen voor te gaan stichten. Het is interessant om in de gaten te houden of ze dat hele wedstrijd zo blijven doen. En wat VVV misschien dadelijk in de counter als ze hem overnemen. Wat zie je ermee gaan doen?
1: Ja, dat, ik loop het
0: op. Ik vind ze dat niet opvallend.
1: Ja, maar dat is inderdaad hadden we net bij de corner ook al. Dan zien ze let om het strafgebied hier. Nu in een vrije trap dan, wat zal dat zien? In een meter of 15 broedt het strafgebied helemaal aan de rechterkant. Wees tijd erbij. Ik zie Kuipers erbij staan en ik zie dat ging niet helemaal zien. Maar de bal werd voorgezet en moet VV opletten. Werd er wel ingekupt. Oh. Net neven de goal wordt wel goed ingekupt. Maar volgens mij was dat Lars Molde niet in is gevallen in ieder geval. Nee, van achterhoed doorgekomen. Kup gelukkig neven de goal naar de goeie. Vros in ieder geval aan de goede kant van de pool. En dan mag VVV naar achterbal gaan nemen. Ik zie dat er nu ook gevroegd wordt. Ik zie dat Gino Schmid zich klaar maakt. En de andere kan ik even niet goed zien waar dat is. Maar er zijn twee spelers die zich in ieder geval van VVV klaar maken om er weer in te gaan komen. Dus als gelijk hebben dat onze spits nu een beetje op is.
0: Ja, Dux zo rond de doos, dus dat. En volgens mij is dat ook voor straten deze gewermblub. Maar ik kijk hier dan naar de andere kant. Door staat met 99 Tjekene Doucouré. En daar viel me hier er alles op. En een grote, sterke spits.
1: Ja, duurlijk, ja.
0: Een beetje lomp in zijn acties. Maar wel ontzettend gevoelig voor die goal. Als Tobos wat meer hoge bel gaat spelen. Kan dat nog wel eens een rol gaan spelen. BVV kreeg daarna wat spelers instructies. Gino Schmid inderdaad is al een keer ingevallen. Toen moest ook nog wel even winnen. Had, zoals ik begreep, moet de podcast van Dijkhuizen niet echt een ganse voorbereiding bij een club gehad.
1: Nee.
0: Dus weinig minuten in de bijen in de voorbereiding. Chicas had dat wal bij Stuttgart 2, dus was wat fitter. Nou, zo moesten natuurlijk langzaamaan die spelers gaan brengen. Dat is niet altijd prettig. Te wil ze goed met een fitte selectie werken. VV, misschien nog eens een keer ervandoor. Zuliani.
1: Ja, Zuliani goed tegen Mahan. Mahan kan hij nog bij Zuliani krijgen, maar dan... Kreeg je de vrije trap mee, want ik kreeg inderdaad mijn hand. Maar heb ik het dan nu voor, kreeg de vrije trap mee. Weer tegen de voet en getik. Wordt in eerste kant, in eerste instantie nog even gekeken naar ons er verder was, daar was het niet. Maar dan kregen we dadelijk wel inderdaad de wissels van in eerste instantie Top Os. Wordt de nummer 11 te roet geit. Dat is Mathieu komt geit te roet. En dan kwam, als ik het goed gezien had, de nummer 8 erin. Dat is Hermans, ken dat? 18 komt erin. Sorry, ja, als ik het gezien had, neem even over.
0: 18 inderdaad, speulertje Silva en Doucouré is er ook nog bij gekomen en dat ging me inderdaad wat te vlot. Ik denk een Singi die er oeders gegon. VV gaat ook wisselen, Oelat hem hand, de gaat er oet en dan kunt voor straten veel. En Gino Schmid inderdaad voor onze nieuwe spits die zien worden weer de zekerheid gehad vandaag. Maar Mug vandaag van het veld afgeit. En dan kun je Schmid erbij.
1: Ja, dit, we hebben gelukkig nu we hebben alles dubbel bezat. Dus dat is moeilijk. Dus daar kunnen we in ieder geval wat mee doen. En dan kun je Gino Schmid. Ik hoop dat er inderdaad wat meer wedstrijdritme nog niet. Maar in ieder geval zien de fysiek wat beter is geworden. En dan, misschien als dat een goede pinchhitter is, helemaal prima in ieder geval. Zie ik pas het publiek in ieder geval deze wedstrijd gewonnen in ieder geval. Laten we dan hopen dat Schmid dat als pinchhitter zit er nu ook in doen. We hebben over een vrije trap voor Lars de Blok Kloverstedt.
0: Ja, helft eind was echt ontzettend leuk. Tweede helft is wat minder tot nu toe. VV wel in de controle, maar nog niet echt de kansen zoals we die straks wel creëerden. Nou, laat een bal maar eens vallen, Gino Smit-Duiten. Het afwerken van Mo Roederies. De blok. De schot werd echt geblokt voor een corner. Jomer had Smit zich meteen kunnen laten zien met zijn assist. Wel weer de corner aan de linkerkant voor Lars de Blok. Ik ben ook heel benieuwd naar de nieuwe nummer 6 van VV Verstraeten. Ik kom van Antwerpen, dus ik ben heel gespannen. Kijk wat jullie het zien.
1: Ja, zeker. Ja, dat zien we natuurlijk allemaal wel. Maar laten we eens kijken wat de corner gaat doen. Want dat is Lars de Blok in ieder geval. Ook VVV net als top all steeds goed een hartstikke hoek. Het wietste man boete de keeper. Die stond al bij de halve cirkel, zeg, bij het halve muntje van het strafgebied. Lars de Blok, handen in de log, gaat nou den bal nemen. Kup dan inderdaad voor Kinderweemer in Kup en hij wordt weggekopt. En dan is het VVV wat den bal wel kan overnemen aan de linkerkant. Gaat de bal terug naar de blok. De blok ziet dan volgens mij Stef van Straat. En dan deed er nou den bal kreeg. Gaat dan terug richting Raf Vullers. Vullers weer een andere kant op. Nou gaat de bal richting de blok. De blok moet de vrije man vinden. Vindt dat hij ook via Oudries. Maar Oudries weer naar de blok. Dan is het achterin, dan lopen we langzaam weg van die goal van Top Os, waar we eigenlijk wel geen naartoe willen. Misschien dan nu met Blancaarde dan via Aymoe weer door kan vinden.
0: Ja, dat is VV dan goed hier. De opening naar rechts. Zuliani even moet doorrennen. Want zijn aanname was wat aan de ruime kanten en spopaas op Aymoe. Het zien wel twee voetballers die zich volgens mij ook wel liggen boeten in het veld. Zonder dat ik dat weet of dat zo is. Maar dat soort typetjes hè, die dan zo elkaar opzoeken. En het leuk vinden wat de pielen. Misschien wel nog een training met een bal. VV lang bal bezit. Nog de corner eigenlijk. Want daar hebben ze de bal eigenlijk niet meer weggegeven. Hefkes truc. Nog Clancy, nog Blancaar. En zo iemand aan de rechterkant nog Vullers. En zo probeert VV in het balbezit weer de vrije man te vinden. En dat kan me zoals eigenlijk al de hele wedstrijd wel bekoren. Al is Clancy toch wel eens de heel af en toe denk. Nou, ik speel hem verkeerd.
1: Ja, en dat deed je nou inderdaad. Kan VVV. Maar goed, opletten van Vullers richting Schoonewal. Anders was moet ik even denken weer dat hij was als de nummer 17 volgens mij de koning of de Lanoi die dan door kan zetten. VV is in balbezit nu weer met Lars de Blok aan de linkerkant. Kunnen we dan weer doorzetten via Schenkhuizen richting Aymoe. Nu slaan ik een pas. Kan Top Os misschien nu met de lange spits. Dan een ens gelukkig een slap schotje nog. Maar VVV is een klungen op dit moment even een beetje achterin. Hier is waar zit Clancy. En ik weet niet meer nu was volgens mij was het Schenkhuizen die zich even versleekde. Maar gelukkig bleef het bijna achterbal.
0: Ja, dan kunnen ze nog zo leuk voetballen en die controle halen. Maar zo'n foutjes kunnen ook de wedstrijd kosten. Het aftellen van de scheidsrechter geeft in ieder geval Clancy de kans om een bal wat sneller te nemen. Schmid gooit zich ook zijn liefde erin. Nou, Zuliani en dat Vianello zich verslikt. Probeert hij Schmid te vinden. De bal kunt nog aan, Ralf. En het is bijna een goal van Oud Aymoe, die ervan baalt. Maar het was een top redding van topboskeeper Havenkotte. Eerlijk gezegd, of eerlijk te zien, is dat ook Koenzoer. Hij pakte een bal voortreffelijk uit den hoek. Want Aymoe had hem voor het inleggen.
1: Ja, was een mooie aanval over de rechterkant nu weer. En dan is er in ieder geval nog in de corner wat we er aan over gaan halen. Havenkotte kreeg ook de felicitaties voor deze redding van Aymoe. Maar het is ook Zuliani, Gino Smit en dan op het laatste Aymoe. Die een bal richting Havenkotte of richting die goal steurde. Maar er is geen goal geworden. We hebben nog over de corner van Lars de Blok hier aan de rechterkant.
0: Ja, het wordt tijd dat er weer, voor die gevul moet die goal vallen. Dan is die wedstrijd klaar. Nu blijft het gewoon spannend, terwijl ze de betere is. Lars de Blok, nou, weer een assist. Misschien wel, als de bal weer binnengekup is dat zo. Balveld achterin, bij Clancy, maar hij moet zo hoog springen. Dat hij hem eigenlijk via de speler dan nog van Top Os. Over de Azili lopen gans aan de andere kant. Dus eigenlijk was de corner te hard. De blok is wel alweer overgestoken om de bal te nemen. Kijken we naar de klok, Ralf. 70ste minuut, nog zo'n 20 te goal. De wedstrijd is zeker nog niet binnen.
1: Nee, dat is nog niet binnen. Misschien Aymoe die dan de bal over die achterlijn kreeg, maar ook zelf over die achterlijn speelde. En dan betekent het gewoon een achterbal. Probeerde nog langs te komen om dan de voorzet te geven, maar dat lukte niet helemaal. Krochte corner, moet ik zeggen, van Top Os, maar dus keeper Havenkotte die de spelers wegstuurde. Het is niet zo'n standaard korte corner, maar Kuipers die dan even Zuliani in de luren let, maar het Oudries wel moeilijk maakt. Top Os komt er nog wel goed in.
0: Ja, misschien wel gevaarlijk, want Pat en Mugde Middelin oversteken met hele grote passen. Dan moet Aitmehoeder gans achteraan. Veurzet bij de tweede pol weer binnengeknikt. Goeie redding van onze eigen Schoonewal. Dit is echt zo'n redding die zich de 3 punten kan gaan opleveren. Doucouré. 2 meter kwam voor zien verdediger. En hadden wij zo bijna hadden wij voor het inlopen. Goeie redding van Schoonewald.
1: Ja, het over hebben we hem ook. We zien nog steeds eerst keer nog blij dat er getekend werd voor VVV. Nadat er gehoord was van Sparta en eigenlijk wat terugging. En door geen kans kreeg. Riep zijn kans bij VVV, want Tom mocht wel spelen. Nou, en we zien er van heel goed en van blij mee. Het is Topos, wederom een balbezit. De druk werd weer iets geschrutter van Ossekaan doet. Kuipers en dan richting de 23 Fianella. Kent de bal naar een andere kant. Als tijd Patta deze zich wat hoger opstelt. De top Os speelt wat sneller de bal rond. Nu weer Patta aan de rechterkant. Kent de bal vroeg voorzetten. Moet VVV wegkomen. Dat duidt Lars Vuller. Kent van Straten de bal wegkrijgen. En dan is het VVV met Schmid. Dit een bal bij Zuliani kan krijgen.
0: Ja, Zuliani moet niet te snel naar die paas geven. Eerst een bal in de bezit halen. Dat duidt via Schmid en dit uit het slordig. Ja. De Mos heeft echt, en daar zal de bal en een trainer ook van, hij moest echt even de rust pakken. En de Tobos in de voorwaartse is met het creëren van kansen. En door even weer dat de roer te holen. Sunt, dat smiet het zo schadig. Maar ja, het is gebeurd. Tobos stijgt ook wat hoger. Vult aan dat dit zo'n fase is. Waar ze misschien wel kunnen gewoon toeslaan. Wederom met Pat aan de rechterkant weer zo'n voorzet. Alles zoeken op Doucouré. Want die maakte zojuist net de kopbal en die redding dus van onze eigen Schoonewald. Nou, VV komt er weer zoet. Odries aan de bal.
1: Ja, Odries kent nou Zuliani aan de rechterkant. Die heeft wat meer ruimte nodig. Moet Top Os weer snel terugrennen. Zuliani gaat dan richting strafgebied. Draait dan toch terug. Neemt zich even een tijd. Gaat de bal richting Van Straten. Van Straten aan de andere kant. Dan staat Blancaar kloor. Blancaar moet dan de vrije man gaan vinden. Vindt het dan terug bij Lars de Blok. En dan is het achter een rondspelen. Hier even de tijd nemen, maar het is Top Os wat nu weer langzaam een druk op gaat bouwen. Ralf Vullers moet door terug naar Schoonewald. VVV wordt iets teruggedrongen. Het is Top Os wat iets meer het momentum gaat krijgen. VVV moet Riele van der Hoed.
0: Ja, precies. Ja, hoe ze het zes half. Dat Vullers als speler op het veld ook. Dus dit is even overleven. Ralf Vullers nog meer vanuit het midden. Clancy wat meer vanuit de rechterkant. Zullen daar ook wel weer gewoon ruilen van rol. Of misschien ook niet. Dat Vullers het wat beter ziet vanuit die middenpositie. Want hij loopt elke keer die gaten dicht. Welke truc naar Schoonewald. Minuut 74. Lange paas naar Schmid. Als hij een beetje dol hebt, kunt hij misschien wel aan. Een bal goede verdedigende werk. In eerste instantie Schmid knalt erin. En gaat lekker mee in het spel. Wat de rest van VV ook doet zien.
1: Ja, zeker. Goede tackle. Kijk dan naar Aimoe trekt nog binnen. Het strafgebied wordt dan neergelegd.
0: Ja,
1: en dan is het een...
0: Hij kreeg zelf keel.
1: Wat, hè?
0: Hij kreeg zelf keel.
1: Ja, hij kreeg zelf keel.
0: Ja. Te opzichtig, hè?
1: Ja. Het had zich goed gezien, mocht ik zeggen. Ik was wel, kan ook misschien hoop zien van mij. Hè. Dat kan ook goed.
0: Hij was echt op zoek. Dat was vreduidelijk.
1: Ja, dan kreeg je een hele kaart ook voor. Vreemd trap voor Top Os bij het strafschopgebied. Omdat hij inderdaad die strafschop in het zoeken was. En dat is dan helaas. Ik zie niet om mijn livescore dat VVV in de penalty was toegekend. Maar dat is nu net weer geannuleerd.
0: Ja, dat is er één misdeed waarschijnlijk hier in die zit bij ons. Stel dat het knupje had gedood. Vanuit,
1: dit dacht hetzelfde.
0: Het op thuis dat dak. Dan werden die gegevens overgenomen. Hardeman, wat is er aan het doen? Is die kaart nog op het schrijven? En Havenkot had een bal al wat meer naar voren gelag. Dit blijft ook bezig de ganse wedstrijd. Daar moest ook maar lol in hebben. Kuipers richting de mannen voorop. Een beetje een raar momentje. Waar Schmid door zijn enkelheid. En dat zien een tegenstander. De bal niet lekker mijn noem. Schmid, nou, hij heeft helemaal niks. Nou, dan gaan ze toch nog voetballen.
1: Geen trap is nog geworden. Dat Schmid juist met een andere achterop ging. Tobos achterin, Lars Mol, de bal terug naar de linkerkant toe, waar ze de vrije man zoeken. Dat is Kuipers. Kuipers probeert ook de vrije man, vindt het ook niet. En moet dan gewoon weer achterin rond gaan spelen, dat duidt Tobos. En die proberen weer eigenlijk datzelfde moment op te krijgen wat ze net ook hadden. Het wordt wat lastig misschien nog de rechterkant. Nog een keer een wippertje, maar dan is het VVV met Van Straten die dan nu de bal opvindt. Richting Schijnkeuze, VVV dan nu goed.
0: Ja, met Aitmehoe, die moet zich even rustig houden. Weer wordt in de rug gedood door Patta in de tweede helft. Veel dieper tijd, veel dreigender is. Eerste helft werd wat meer teruggedrongen. Dat was niet helemaal lekker, want er was Aitmehoe de baas. En nu moet Aitmehoe er wat meer achteraan. In de linkerkant, wees de 18, dat is Silva. We waren al een paar keer aan het kieken. Dat is een invaller. VV met misschien nog Odries. Nou, die kent Uversteken en geeft Schmid mee. Kom op.
1: Oh, Schmid richting strafgebied. Kun je met de man goed spelen. Duidt ook even. Ik heb de bal nog steeds vast. En dan is het Luurten van zin voor. Dat is misschien ook wel het wedstrijdritme. Ja, was er nog mis. Want als ze dat gevoel is, was ze moest doen. Dan, en dan, ja, dan lukt het even niet. Kan top Os wel ermee goed komen. En dat doen ze gelukkig met een beetje rust. Zodat VV wel weer terug kan komen. Net als Kwiese het was wat er nog niet is. Dat mis ik gewoon het gevoel van zo'n spel.
0: En ik denk dan, hij had ook kunnen schieten. Dan hebben ze in ieder geval iets goeds gedaan. In plaats van dat ze eerst weer terug is dribbelen. Maar ja, dat geit vanzelf komen. Daar rekenen we Schmid absoluut nog niet op af. Dus nog goed zorgen dat ze meters mag. Net als dat Michel dat deed met Marcus Leonardo bij Ajax. Ja. Die ook maar meters mag maken. Maar al weken niks brengt.
1: Huh? Ja, zeker.
0: Maar de moest toch ergens gewoon beginnen. Van Straat, jong, kom erin knallen. Om die ballen ook weer tegen te gaan halen. Nu Zuliani dat gewoon doen. Dat duidt dan met een goed resultaat. Want de inbal is voor de Venloneren. Zo'n kateren. Ik vind het nog wel spannend hier al.
1: Ik ook.
0: Straks dacht ik, het is wel gelopen omdat VV die marge had. Maar dat is zeker niet meer zo.
1: Nee, en ook omdat Top Os nu langzaam toch iets meer aan het dringen. Het is nog niet helemaal niet gevolgd. We hebben misschien een paar gelukmomenten nog, maar het is het nog niet. En dan, Odries weer wegstuurt. Nee, dat kan er toch niet aankomen. Nee, dit is inderdaad zo. Dit gevoel heb ik ook een beetje. Ze komen langzaam ietsjes meer richting de keeper. En dan hoeven we maar net een keer verkeerd te gooien. En dan staan ze nog 2-2. Laten we hopen dat VVV je dadelijk toch even kan maken. We zitten in de 77e minuut. In de 78e minuut ondertussen al. Het staat nog steeds 2-1 in het Sikkelstadion de Koel. Top Os in balbezit.
0: Ja, VV dadelijk met Thomas Jansen. Voor een van de boetespeulers. Zuliani of Aitmohu. Dat moment komt dadelijk. Crosspaas gelukkig lang genoeg. Vanuit Kuipers naar een van de voorhoede speulers. Was gewoon de Walt. Staat altijd goed mee te voetballen. Staat de kick goed. Stond gewoon wat meters uit zijn goal en kost een bal oppakken. Bal van links naar rechts. Clancy dat op, want dan kunnen we van de Venne aan. Dus Clancy gaat dan toch naar de ziekant. Zuliani mot truc naar achteren. En zo is het een beetje kieken, zo is het een beetje zeuken. De spanning natuurlijk ook langzaamaan in die liefjes op het veld. Om mee te zorgen dat ze dadelijk niet met een domper nog weggeeft. VV via de middenlijn of stikt de middenlijn over met een moeilijk zeggen gooie bal van elkaar. Hij komt aan, maar waar niet goed.
1: Nee, zeker niet. Maar ik heb nog wel aan bij Zuliani. Terwijl Thomas Jansen kloorstijd hem in te vallen. Dat zal misschien ik voor Aitmohu zien. Dingen aan de linkerkant. Want dat is een vrij standaard wisselt wat we hebben in ieder geval. Bal van VVV wordt rondgespeeld. Blancard en Clancy. Clancy zuurt dan aan de rechterkant het Zuliani door kent. Kent Thomas naar Gino Schmid kan de bal dan nu oppakken. Geeft dan voorzetten richting strafgebied. Aitmohu. En dan is de goal. Odries is dat. Als ik het goed heb.
0: Maar goed van Schmid.
1: Ja, ja zeker. En Schmid die we net nog hadden dat hij geen wedstrijdgevoel had. Nog 4 minuten later heeft hij de wedstrijdgevoel wel gekregen. En dan scoren we die goal. Het is Odries die die goal scoort.
0: Prima.
1: Met een goede voorzet van Gino Schmid.
0: En kijk, leuk moment. Ivo Rossen werd royaal geknuffeld. Met name door Mo Odries. Dit is helemaal vanuit die goal. Deze kant op is gekomen. Is dit dan een spelsituatie die ze getraind hebben? Heeft hij hem een hel onder de riem gestoken in een type wat moeilijk? Ik wet ze niet allemaal. Hè. In ieder geval weer als team werd er gejuich. En een goede actie ook van Gino Schmid die de assist op zijn naam kreeg. Aitmohu gaat het speelveld verloten. Dit gooit ze al aan, Ralf. Die gaat ze dat goed in de gaten. En Thomas Jansen kunt er een lekker moment om in te vallen. 3-1 vuur. En ja, zoals we straks al dachten, zullen we toch wel gespeeld moeten zien. Alhoewel, hè?
1: Ja, ik wil zeggen pas als de scheidsrechter gefloten heeft, dan zien we dat. Maar dit is natuurlijk wel een lekker gevoel. En voor VVV helemaal nu 3-1 vuur. Dat is kunnen we dan ook wel zeggen, wat Jannes titeleer van Omroep Venlo al gepoeld had in ons dingetje. Dus weer werd er nog wel meer. Dat kan altijd nog. Ja. Lange bal van Top Os.
0: Inderdaad, dat is wel inderdaad zo'n stand. Toen had ze de veurkant op kunnen poelen. Beetje dat gevoel dat zo'n gewoon buren. Maar voor Gino Schmid ook goed werk hier van Odries. Maar er hadden al 2-3 momenten gehad worden. De assist aan de veut had zitten. Nou, die werden niet afgemaakt. In dit geval wal. Dus hij heeft inderdaad zijn weert al laten zien voor VVV. Nou, blieft er voor werken, man in het geel. Ons eigen VVV om te zorgen dat de Bos niet nog verroet. Kan gewoon komen richting die goal van Schonewald. Hier komen ze wel, wil je, met Pata aan de rechterkant. Het meegeven aan zijn man aan de ziekant. Vanwege even lastig weer dat dan is. Balkenveur en het wegwerken van Blankaar is spectaculair. En zo kruipt VVV weer langzaamaan uit te schallen.
1: Ja, maar het is nog steeds top als een balbezit. Die proberen nu ook weer de druk op de verdediging van VVV hoog te halen. Nu bal aan de andere kant en dan slim doutje van Gino Schmid. Wordt het een bal net niet goed. Kost spuilen en dat betekent dat de bal over de zieling ging. Maar VVV wel goed. Raf Vullers wil het gaan doen. Maar er is nog één wissel bij Top Os. Wordt de nummer 17 in de route geheet. Dat is Inoko. En dan komt de nummer 9, als ik het goed had, komt erin. Andy Visser.
0: Andy Visser. Ik ben ervan denken. Vitesse volgens mij kwam de vanavond. Maar dat is even mijn eigen gedachte. Kronkel. 3-1 wilde hij weer in de koel. Gewoon alweer 3 punten beschrijven in eigen hoes. Zul bijna gewoon buren, zoals ze zeggen. Raf Vullers met ja, zo veel het wel. Ja, ja. Van hier zien we onverslaanbaar. En het is alleen maar moeilijk natuurlijk. Schmid groeit zich weer in het duel. En wat is dan ook voor VVV. Vullers is alweer doorgelopen. En zo schuiven we weer op.
1: Ja, dit is wel lekker als ze dan inderdaad. Als Gino Schmid zal inderdaad nog veel meer wedstrijdritme moeten hebben. Maar dus is wel de potentie van die goede jongens. Zo zijn eigenlijk al. En dan is het wel tof als ze dan eigenlijk of of Tsikas op de bank is. Die dan in willen vallen. Hè. Dat is, dat is fijn voor een VVV. Die dan hopelijk scorende spitsen kan hebben. Of in ieder geval iemand die dat dan klopt. Geen leggen voor iemand anders te kunnen scoren.
0: Ah, zo hoeft Dijkhuizen dat ook aan. Hè. Ik heb twee spitsen nodig. Twee goeie spitsen die met elkaar kunnen concurreren. En een jonge jong daarachter. Deze meters mug maken. Dat zal dan Davy Hendricks zien. Nou, dan heb ze een goede combi. Nou, dat was allemaal pas laat bedacht. En tot stand gekomen. Maar het liep grote goal. Als ze dan inderdaad met Tsikas de golenmaker en Schmid door kort achter. Dan ziet het toch rooskleurig goed. Vullers. Even terugdraaien. TV in controle.
1: Ja, zeker. Vullers heeft ook zijn contract gekregen. Ja, ook dat, ook nog, dat vind ik ook wel tof. Hij heeft dan ook hartstikke verdiend. Want hij is gewoon heel goed. En hij staat ook gewoon in de basis. Dus nou, bijna niet meer te komen om die groeien, jong. Rechterkant. Zuliani geeft dan de speler. Dat is Kuipers opzoeken. Moet dan die actie maken. Ik kan dan de bal nog vast hebben. Draait hem Kuipers hier. En dan krijg je nog een speler. En dan is het over de verdediger. Dat is de nummer 18. Dat was... Silva.
0: Maar goed, van hè, er zit ze in minuut 83 en dan gaat Zuliani toch nog ten dribbel. Zo fanatiek, zo fel. Ja. Vind ik knap.
1: Ja, zeker.
0: Hij zit er gewoon goed in. Ik denk ook zo'n speler, die hoort zich, geen idee wat hij gaat brengen. Maar hij luurt het gewoon echt zien. En als hij zo'n joh draait, dan is hij van je weg hier.
1: Ja, dat is ook zo. Ik moet zeggen, ja, tot nu toe. En misschien is het ook zo, daar is de resultaten mee. Maar ik vind het een hand. Ik vind een Zuliani.
0: Maar zo is Blankaar ook ooit gekomen.
1: Ja, zeker.
0: Clancy. Ja. Hij staat er ook. Ja. Ik maak wel wat dingen. Duidt op alles fout. Gerlich, nou, Lotte vandaag eens even op de bank zitten. Het is... toch wel leuk om te zien hoe VV met de scouting hem gaat. Eerst even kijken wat de blok liet zien. Oeh, waar staat Blankaar? Bijna binnenliep. Want de blok sneed een bal schitterend. Richting, een beetje aan, zeg maar, richting tweede pol. Blankaar had hem voor het inlopen, maar kwam er goed net niet bij.
1: Nee, Sun. Toch was het de achterbal al genomen. 84e minuut, nog 6 minuten hebben we over van officiële speeltijd. En dan is het nu Schmid in de bal bijna, of Zuliani in de bal bijna kunnen overnemen. Maar het is nu Silva. De bal doorspult naar Mol. Kan de bal terug richting Kuipers. En dan is het Kuipers nu met een voorzet. Werkelijk, moet ik zeggen, wegholen van... weghollen door Schijnkeuze. Maar de verslikt zich in de bal. De kost Topos nog een keer uithollen. Alleen het was geen uithollen. Het was eigenlijk een paasje richting de hand van onze keeper Schoonewald. Dat betekent nog steeds 3-1. 84 minuut.
0: Ja, dus zorg. Dat is in ieder geval of zaak. De VV hij alles dicht blief halen. Maar zo vult het ook wel hier. Want Blankaar blief rustig, blief kieken. Schoonewald ook van mij weer aan Vullers. De kieken worden de man verhoed wat te vinden. En dat is Clancy. Zo zoeken ze die driehoekjes op. Schmid wordt maar aan het werk gezet. Maakt door het Vianello weer ontzettend moeilijk. En die lost het op in dit geval met zijn eigen keeper Havenkotte. Ja, die ook denkt van ja, wat hebben we nou eigenlijk voor een avond gehad. We hebben niet heel veel te vertellen gehad. VV was de betere ploeg. Er zijn momenten geweest waar we misschien druk hadden kunnen komen. Maar dat gebeurde niet. Doucouré geeft hij met een schitterende bal de Lanois wegsteken. Maar we kijken even naar het middenveld, want door leed de einde van ons.
1: Ja, dat is Schenkhuizen dit al leed, maar dat staat alweer op. Dit denk ik gewoon ook, ik heb kennis en hem nog een minuut aan de kant te gaan zetten. Dus het is nou Schoonewald in een bal, echt lang duurt voordat hem vastpakken. En dan duikt het inderdaad nu en dan mag je hem in de hand pakken. Goeie hem dan aan Clancy. Clancy kan dan heel, hoe ik zeggen, Ralf Vullers vinden. Duikt hem ook, Ralf Vullers... Druk naar Clancy. VVV heeft nu wat meer, moeilijk wat zeggen, gemakkelijker. Maar dan is het Clancy dit een bal dan niet helemaal goed speelde. Ging via een via Silver Voice mee, ging de bal nog dat schot naar voren toe. Maar dus VVV nog steeds aan de goeie.
0: Minuutje of 5 plus wat extra's hier in de koel. Dat aftellen moet ik ook elke keer om lachen. Ik denk, ja, moet dat elke keer bij elke inworp gewoon gebeuren. Ja, dus scheidsrechter Haldeman hield zich er netjes aan. Is natuurlijk ook wat de KNVB uur opleed. Kuipers met een bal truc. Os helemaal over de middenlijn. Met alle spelers, ook Quint Jansen. Steek hij de middenlijn dan over. VV moet weer even truc. Patrick Mug gaan dribbelen. Schmid met Aidmohou. De is er goed ondertussen. Maar met Odries inderdaad hebben we depers tijd. Die proberen het door de verdedigers zo moeilijk mogelijk te maken. Maar we hebben hier Blancard. Die is samen met de blok het opknap. En ik zei het al voordat het gebeurde, want het gevul hessen dan.
1: Ja. Ja, nu is het inderdaad een beter gevuld. Nu wordt Schmid weggestuurd. Kinder inderdaad wegsturen. Wordt dan, hoe wil ik zeggen, neergelegd. Maar dat voor een scheidsrechter is dat niet zo het geval. Mug Tobos veerde gewoon. Schmid bezwoorde zich wel even, maar het was inderdaad ook niet zo heel veel. Tobos probeert toch nog een keer nog even richting die goal te gaan. Max die goal, Waal nog. Dan kan ze nog een keer proberen. Maar het is VV wat tot nu toe tot, nog stand hield. Nu is het Tobos wat richting strafgebied geeft. Maar Silver kan de bal niet erin krijgen. Is het Silver dit de bal ook weinig nemen. En dan is de bal ook al ingegroeid door, door Tobos. En dan is het met volle risico is het Raf Vullers de bal over de zielin trappen.
0: Ik ben dus mijn, een beetje een kieker half naar de stand. Ook door uitslagen op andere velden. Zo VV met een driepunter doorstoten naar de vierde plaats. En dan kiekt ze toch weer stiekem terug naar vorige week als. Ja. Dan had ze misschien tweede gestomd. Want Heracles is wel de ploeg die elke week puntjes wel pak. En de winstpartijen binnen gaat hengelen. Dus mij doen in de eerste periode. Dat weer misschien lastig om namen dat Heracles de hoog bovenuit komt. Maar ja, dat is te lekker aan de bovenkant. Mijn Duis had ik niet verwacht. Dik ook niet, denk de mensen ook niet. Maar het is wel een feit. Moeten we wel nog even de ballen tegen gaan halen.
1: Ja, nou, dat doen we nu ook weer. Wegkuppen van Clancy. Top als er wel doorkomen. Maar dat ging bijna fout omdat de blok er tussen kon zitten. Nu is het VVV wat er opnieuw goed kan komen. Maar alleen eigenlijk even weggooit. De bal van Kuipers geeft naar Silva. Kan nu Zuliani de bal even pakken. Duidt goed. Kreeg ook de vrije trap mee. En dan een beetje show nog even richting Silva. Maar ja. Het is VVV wat een vrije trap mag nemen. Halverwege de eigen helft. Zuliani kreeg nog even een standje van de scheidsrechter van niet te provoceren in ieder geval. Schoonewald mag de vrije trap gewoon nemen. Want iedereen luurt in bal liggen. En VVV zijn eigenlijk met de meeste mensen wel naar voren toe. En het veermansblok achterin steeds blijft wachten op de middellijn.
0: Ja, en dan zit Halleman natuurlijk tegen Schoonewald. Kom op. Dit duurt me te lang. Nou, Schmid, de login springt niet. Duurde zich een beetje in de rug lopen. En dan komen, kijk, 3-4 minuten zoek ik de vierde man om naar Bjorn Poels doorgeven. Die geeft dat dan weer naar boven door en dan komt hij dadelijk op het bord. Ja, aan de overkant te staan, zo lopen die linkjes. Wat dat betreft. Pat daar nog een keer met een baltruc. Maar ik denk ook dat het geluif bij Os en bij trainer LT eigenlijk wel weg is. En zoals ik aangeef, die is wel kloor.
1: Ja, zeker. Het is ook wat nummer de drive die ze nog even gehad hadden in 2000 toen nog 2-1 stond. Wel nu een lange bal naar Vurkin weggewerkt weer door Clancy. Kuipers de bal nog opvangen, vindt nog een vrije man. Maar dus is ook dat die passen helemaal goed aankomen. En dan kan Raf Vullers nu naar Zuliani. Kan ze dan Schmid wegsturen of iemand anders dan via Kuipers duidt een bal over de zielin. VVV Mug kon ingooien en het bord van de vierde man zal dadelijk een moer gaan.
0: Ja, dus echt aftellen wat dat betreft. Dijkhuizen is nog wel scherp hier, want een vervelende goal. En hij is toch weer even het zwijt onder de oksels, omdat het dan nog spannend kan gaan wuren. VV met Zuliani aan de ziekant. Blief, is een beetje wat frivol op dit
1: moment. Ja, dat moet ik net zeggen.
0: Hij is een toveren, wil de mensen door de bijen spelen, even wat gekke dingen doen. Terwijl ik denk van halt en bal nog maar gewoon beter gaan voetbal. Het lekker verder uit, dan best veel meer... Ja, het is er veel meer van Weert voor dit VVV.
1: Maar de Suus wel, hè, dat duidt inderdaad. Maar verdedigend blijft het wel.
0: Hij blijft
1: gewoon wat dat betreft. No Silva, die dan even doorgaat. Kunnen we nog voorzetten, maar nog niemand toe. En dan kan de blok wegwerken, terwijl er 3 minuten extra tijd bij komt. Is het VVV met Zuliani, hoe ik zeggen, weg de bal wegspeulen.
0: Ja,
1: maar Zuliani geeft een bal, luurt een bal dan hendig lopen. En is dan nog een inworp voor Raf Vullers van VVV.
0: Ja, die 3 minuten die zien dan ingegaan. Nou, kom op, VVV zuigt hebben hier. Het even de streep trekken, ook geen goal meer tegen. Even de bal even de middenlijn van de Venne, terug naar Vianello. Die moet met Schmid in de rug. Oeh, vervelend een bal voor Haverkotten. Leken in eerste instantie veel wel mee, uit Interlik. Maar Schmid zal ook een lekker gevul hier aan Euver hebben gehaald aan zijn invalbeurt met de assist. Nog een keer door Oderies erachteraan, die ook tot minuut 90 blijft rennen. Dat is ook wel het goeie, hè. VV is fit, VV heeft een goede voorbereiding gehad en kind goed die 90 minuten lang knokken.
1: Ja, dat is ook zo. Nog een bal naar voren, nog een lange spits toe. Maar het is Clancy weer dan nog ertussen gekomen. Nog een bal, kind dan over die achterlink in de blok. Die nog B-halen, inhalen. Dat lukt hem inderdaad. Kind ook nog naar voren toe schieten, maar de helden helemaal binnen. Nog een keer inworp voor Topos. 2 minuten nog te speulen of blessure-tien. De inworp is genomen, maar dan het paasje truc. Geit over de ziel in, omdat tegenwoordig niet truc binnen de veut kwam van Patta. En dan moet VVV op 9 gaan gooien.
0: Nu even terugdenken aan de eerste helft. Door hebben we echt genoten, hè, van een goed sprankelend VVV. Door werd ook de basis gelakt, denk ik, voor deze overwinning. Maar dat toen die goal tegenkwam, tweede helft waren ze met name in controle. Topos in een fase gehad waar ze wellicht wat door kosten drukken, maar dat deden ze niet. En VV heeft het zorgvuldig goed gespeeld met die derde goal als slotstuk. Om in ieder geval binnen te werken. Of het binnen te halen wat dat betreft. Dus al met al een ontzettend goede overwinning voor VV.
1: Ja, zeker. Terwijl ook Zuliani nog even slim is. De bal nog mee kreeg ik. Dus Schmid, die dan goed zuurt. Het Oudries de bal dan kind kregen. Maar Oudries weer op de huid gezeten. Door de nummer 4 Quint Jansen. En dan begint de bal terug naar Haverkotten. Topos weer een balbezit. Laatste minuut speelt.
0: Ja, die laatste minuut die zal Haleman zeker nog laten doorgaan. Al kind ze ook zeggen fluit af. Nog een keer lang van Jansen. Zoeken naar Doucouré, de man van 2 meter. Maar Clancy torent door bovenhoed. En dan is het Zuliani die zich nog een keer zeer theatraal liet vallen. Maar hebben al de vreemde trap bijkrieg. En zo gaan we de laatste 30 seconden in. Ik vind het knap, Ralf. Ik vind het knap.
1: Ja. Ja, ik ook. Ik was even kieken, want op zich een hele snelle begin van Zuliani. Maar dat mocht niet van de scheidsrechter. Had iets meer naar achter gemotten. En dan zal de bal opnieuw genomen worden. We hebben nog 20 seconden officieel te spelen. Dus Schoonewald in de bal kloor leed. Ik ga het nog één keer tellen, denk ik. Oh, denk ze of niet? Nee, dat duidt de scheidsrechter toch niet. Schoonewald heeft zich de bal kloort gelag. Spelen er nog maar in. We hebben nog 8 seconden. Schoonewald, dat holen we toch niet meer.
0: Ja,
1: en dan gooien we er nu die laatste seconde in.
0: Bal lang, Schmid nog een keer de log in. Veld wat ongelukkig. Misschien dat Jansen door nog wat kan doen. Weinig zich kunnen laten gelden in die minuten dat hij mij het meugen doen. Bal kwam goed en meer aan de kant. En dan is het netjes rondspelen. Haleman heeft het in de gaten en fluit dan af. Hand op elkaar in de Rijnstijd. Een regelmatige overwinning die verwacht was. De 3-1 van Jannes Titeleer en de groepsapp van vanmiddag klopte helemaal.
1: Ja.
0: Hij had het al in zijn glazen bol gezien. Maar dit is gewoon goed. VV zit er goed in en heet het voor elkaar.
1: Ja, zeker. We zeggen dat altijd wel duiker. Als VVV een wint in zo'n weekend, dan is eigenlijk het weekend net even leuker voor iedereen.
0: Zeker
1: in Venlo. En dat is voor ons geldt natuurlijk ook wel. Ik denk dat we zeker een amusante eerste helft hebben gehad. Een iets mindere tweede helft. Had ook niet helemaal nodig, want ik moet ook zeggen, Topos kost het eigenlijk ook niet brengen. Het was een stukje minder. Maar ik denk dat we goed met een goed gevoel kunnen afsluiten. En dat we dan volgende week hebben we Utrecht.
0: Jong Utrecht. Op Zodenballeg.
1: Dat is besticht met Matt van Reeralf Koelen.
0: Yes.
1: En dan huren we op. We hebben ook toch kunnen huren. En dan in ieder geval voor mij goed. En ik denk ook van Herman, hoe doet de studio?
0: Herman in de studio ook. De winst ook een goed weekend. Ja. Mijn naam is Ralf van Koelen. Ralf Schoeren even mij. En dan huren we ons gauw volgende week weer. Fijn weekend gewenst.
1: Hoi.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommigen van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
3: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
2: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo 96.9 FM.

0: Classics, hits, and songs from the region.
1: De klassiekers van toen, de hits van nu, het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.

0: een goede avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: og Mo Fenlov.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren, is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo. 96.9 FM.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus...